0: Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. Twee dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de Rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De twee mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de dorpsstraat en drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste bad-eendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4.
1: Ik ben Martin. Van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

0: En dan nog het weer.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Fish Gabon.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jordan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jordan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een

0: stolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in teek van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste bad eendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.

0: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Cool.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de dorpsstraat en drinkwaterpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. De grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond een geparkeerde auto uitgebrand aan de Satijnbloemstraat. Zowel aan de voorkant als de achterkant sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto grote schade opliep. De politie kijkt of het vuur is aangestoken. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa maakt toch het seizoen af van Feyenoord. De transfer naar het Saoedische Al-Ittihad ging op het laatste moment niet door. Eerder zou er een akkoord zijn geweest voor een transfer voor 40 miljoen euro. Het zou de hoogste opbrengst ooit zijn geweest voor een speler van Feyenoord. Uiteindelijk klapte de transfer omdat Al-Ittihad geen bankgarantie geregeld had. Dat was een van de vereisten van Feyenoord, maar de club, die wordt gefinancierd door de staat, werkt daar normaal gesproken nooit mee. Zaterdag deed Hajmoussa niet mee bij Feyenoord. Nadat de transfer eerder leek te klappen, was hij te laat om met de spelersbus mee te gaan. Vervolgens ging hij naar huis. Zonder Hajmoussa wist Feyenoord wel te winnen bij NEC. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda. Dat zorgde voor ongeveer een uur extra reistijd. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. Met de werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en de vaste brug. Bij deelstaatverkiezingen heeft het rechtse Alternatieven voor Deutschland net geen absolute meerderheid behaald. Het behaalde bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt 44% van de stemmen. Ook het populistische BSW haalde de kiesdrempel. Samen hebben de twee partijen waarschijnlijk een meerderheid. De uitslag wordt in Duitsland een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in de deelstaat en komt uit op 18%. Het weer, veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking. Het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lundelo. Zevenhuizen stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpsstraat en Drinkvaartpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jordan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jordan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten. En op veel plaatsen zomers warm. Met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west. En er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond een geparkeerde auto uitgebrand aan de Satijnbloemstraat. Zowel aan de voorkant als de achterkant sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto grote schade opliep. De politie kijkt of het vuur is aangestoken. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa maakt toch het seizoen af van Feyenoord. De transfer naar het Saoedische Al-Ittihad ging op het laatste moment niet door. Eerder zou er een akkoord zijn geweest voor een transfer voor 40 miljoen euro. Het zou de hoogste opbrengst ooit zijn geweest voor een speler van Feyenoord. Uiteindelijk klapte de transfer omdat Al-Ittihad geen bankgarantie geregeld had. Dat was een van de vereisten van Feyenoord, maar de club, die wordt gefinancierd door de staat, werkt daar normaal gesproken nooit mee. Zaterdag deed Hajmoussa niet mee bij Feyenoord. Nadat de transfer eerder leek te klappen, was hij te laat om met de spelersbus mee te gaan. Vervolgens ging hij naar huis. Zonder Hajmoussa wist Feyenoord wel te winnen bij NEC. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda. Dat zorgde voor ongeveer een uur extra reistijd. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. De werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en de vaste brug. Bij deelstaatverkiezingen heeft het rechtse Alternatieven voor Deutschland net geen absolute meerderheid behaald. Het behaalde bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt 44% van de stemmen. Ook het populistische BSW haalde de kiesdrempel. Samen hebben de twee partijen waarschijnlijk een meerderheid. De uitslag wordt in Duitsland een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in de deelstaat en komt uit op 18%. Het weer. Veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking. Het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen. Tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van Zekerzet vandaag. Ik ben Sabrina Lindelo. Zevenhuis stond zaterdag volledig in het teken van de 38e editie van het Oogstfeest. Duizenden bezoekers trokken door de Dorpstraat en Drinkwaardpark langs honderden kramen, oude tractoren, muziek en activiteiten. Een van de blikvangers was de allereerste badeendjesrace van de Lions Club Zevenhuizen. Grote gele eendjes werden losgelaten in de hennepsloot en dreven richting de finish. De Lions Club bedacht de actie om geld in te zamelen voor de kinderzorghuis onder de wieken. Aanvankelijk was het plan om 2500 eendjes te verkopen, werden er dus 6000 en daarmee is er ruim €27.000 opgehaald. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij de Jodan Boys weinig in te brengen en verloor 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. Brinkman erkende na afloop dat Capelle te weinig kansen had gecreëerd om het Jodan Boys echt moeilijk te maken. Maandag wordt de Algerabrug weer opengesteld voor verkeer. Na 4 weken groot onderhoud gaat de hoofdrijbaan op maandag om 5 uur weer open. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op zekerzetvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 6 september. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een zuid-zuidoostelijke richting. En dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 23 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen opnieuw zonnige periode, overal droog. Ook een paar mooie weerwolken. Een matige wind uit het zuidwesten en op veel plaatsen zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Vanaf dinsdag volgen een aantal wisselvallige dagen. De wind gaat waaien uit richtingen tussen zuidwesten en west en er wordt minder warme lucht aangevoerd. De kans op buien of enige regen is iedere dag groot, maar van tijd tot tijd zal ook de zon doorbreken en hebben we langere droge perioden. De minimumtemperatuur gaat schommelen rond de 12 graden en de maximumtemperatuur zo'n 18 tot 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits begon eerlijk gezegd wat rommelig. Er staat 120 kilometer, maar er zijn al aardig wat ongelukken gebeurd. Onder andere op de A2 naar Eindhoven. Tussen Leenderheide en knooppunt Batadorp heb je 35 minuten vertraging. Als je onderweg bent vanuit het zuiden is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend een file van 25 minuten. Verder nog goed nieuws over de A7, Den Oever-Zaanstad. Bij Avenhoorn is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging. En tenslotte nog de A27, Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 6 kilometer en 20 minuten nog, komt er een eerder ongeluk. Ook daar is de weg inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond een geparkeerde auto uitgebrand aan de Satijnbloemstraat. Zowel aan de voorkant als de achterkant sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto grote schade opliep. De politie kijkt of het vuur is aangestoken. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa maakt toch het seizoen af van Feyenoord. De transfer naar het Saoedische Al-Ittihad ging op het laatste moment niet door. Eerder zou er een akkoord zijn geweest voor een transfer voor 40 miljoen euro. Het zou de hoogste opbrengst ooit zijn geweest voor een speler van Feyenoord. Uiteindelijk klapte de transfer omdat Al-Ittihad geen bankgarantie geregeld had. Dat was een van de vereisten van Feyenoord, maar de club, die wordt gefinancierd door de staat, werkt daar normaal gesproken nooit mee. Zaterdag deed Hajmoussa niet mee bij Feyenoord. Nadat de transfer eerder leek te klappen, was hij te laat om met de spelersbus mee te gaan. Vervolgens ging hij naar huis. Zonder Hajmoussa wist Feyenoord wel te winnen bij NEC. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda. Dat zorgde voor ongeveer een uur extra reistijd. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. De werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en de vaste brug. Bij deelstaatverkiezingen heeft het rechtse Alternatieven voor Duitsland net geen absolute meerderheid behaald. Het behaalde bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt 44% van de stemmen. Ook het populistische BSW haalde de kiesdrempel. Samen hebben de twee partijen waarschijnlijk een meerderheid. De uitslag wordt in Duitsland een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in de deelstaat en komt uit op 18%. Het weer, veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking. Het wordt vandaag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is een drukke ochtendspits. We naderen de 350 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Die files met enorm veel vertraging, die zijn gelukkig wel teruggelopen. De langste file is nu 20 minuten lang. Die staat op de A2 bij Eindhoven. Ben je onderweg vanuit Maastricht, hou dan rekening met file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. 4 kilometer, omdat er 2 rijstroken dicht zijn, komt door een ongeluk. En ook een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk een file van 20 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algerabrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximum temperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden, een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. De minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De grootste drukte van deze ochtendspits lijkt al achter ons te liggen, maar er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven. Vanuit het zuiden gezien file tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. Ongeveer een half uur over 4 kilometer. Door het ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Dan is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam weer helemaal vrij bij afrit Rotterdam Centrum. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk. Vanaf Hendrik Ido Ambacht nog wel file, 7 kilometer en 20 minuten ongeveer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: transfer voor 40 miljoen. Het zou de hoogste opbrengst ooit geweest zijn voor een Feyenoord-speler. Maar de transfer ging niet door omdat Al-Ittihad geen bankgarantie had geregeld. Dat was wel een van de vereisten van Feyenoord. Maar de club uit Saoedi-Arabië, die wordt gefinancierd door de staat, werkt daar nooit mee en dus was dat niet rondgekregen. Zaterdag deed Al-Tchmoussa niet mee bij Feyenoord. Nadat de transfer eerder al leek te klappen, was hij te laat met de spelersbus om mee te gaan. Vervolgens ging hij naar huis. Zonder Al-Tchmoussa won Feyenoord wel bij NEC. De Wereldhavendagen in Rotterdam trokken dit jaar 380.000 mensen. De bezoekers konden in 3 dagen tijd allerlei kanten van de haven zien. Ook waren er demonstraties op de Maas en van allerlei schepen en was er een grote vuurwerkshow. Volgend jaar is het de 50ste editie van de Wereldhavendagen. De bewoners van de woontoren De Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven zijn woest dat hun parkeerlift nog altijd niet is gerepareerd, 3 jaar nadat het kapot ging. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. Bestuurders moesten dan een auto op een platform zetten en de installatie die deed de rest. Er waren veel storingen, maar 3 jaar geleden stortte het liftplateau helemaal naar beneden. Na 3 jaar lijkt er nu een oplossing te zijn. Daar moeten bewoners wel flink voor meebetalen, €2000 per auto. Net als de bouwer van de installatie, die betaalt ook mee. Dat is net op tijd. De bewoners hadden een tijdelijke parkeervergunning gekregen, maar die loopt binnenkort af. Het weer, veel zon, droog, aan het einde van de middag meer bewolking. Het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog een paar files die opvallen, maar het ziet ernaar uit dat het drukste moment van de ochtendspits achter ons ligt. Op de A1 richting Amsterdam nog file tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 5 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer vrij. Verder de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Nooddorp stond een kapotte auto, een pechgeval. Ook daar is de weg weer vrij. Nog een file van 15 minuten vanaf Zevenhuizen. Die kan nu dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Dan tenslotte nog de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16-Hoven en Bergsenhoek. 3 kilometer en een kwartier extra. Er is een ongeluk gebeurd en daar is slechts 1 rijstrook geopend. De vertraging kan daar nog wel eens iets gaan oplopen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4, de minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files zijn snel aan het oplossen. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Maar in het land is er nog maar 1 file van 10 minuten of langer. Staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen 16hoven en Bergse Hoek. 2 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio. Radio Capelle.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Algra-brug tussen Krimpen en Capelle is weer open voor het autoverkeer. De brugverbinding is 4 weken dicht geweest. Het verkeer moest omrijden, bijvoorbeeld via Gouda, maar dat kostte wel een uur extra reizen. Voor fietsers en voetgangers was er een tijdelijke brug geplaatst. Bij de werkzaamheden werd onderhoud gepleegd aan de brugklep en de vaste brug. Feyenoord-aanvaller Anis Hajmoussa maakte toch het seizoen af in Rotterdam. De transfer naar het Saoedische Al-Ittihad ging op het laatste moment niet door. Eerder zou er wel een akkoord zijn geweest voor het transfer.

0: waren er demonstraties op de Maas en van allerlei schepen en was er een grote vuurwerkshow. Volgend jaar is het de 50ste editie van de Wereldhavendag. De bewoners van de woontoren De Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven zijn woest dat hun parkeerlift nog altijd niet is gerepareerd, 3 jaar nadat het kapot ging. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. Bestuurders moesten dan een auto op een platform zetten en de installatie die deed de rest. Er waren veel storingen, maar 3 jaar geleden stortte het liftplateau helemaal naar beneden. Na 3 jaar lijkt er nu een oplossing te zijn. Daar moeten bewoners wel flink voor meebetalen, €2000 per auto. Net als de bouwer van de installatie, die betaalt ook mee. Dat is net op tijd. De bewoners hadden een tijdelijke parkeervergunning gekregen, maar die loopt binnenkort af. Het weer, veel zon, droog, aan het einde van de middag meer bewolking. Het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen. En in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4, de minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle. Mm.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De tram is vanmorgen ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Op het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan schoot het voertuig uit de wissel. Het achterste deel van de tram reed over de weg de berm in. De ontsporing gebeurde op de plek waar de tram moest keren. Het was namelijk nodig omdat een auto verderop het spoor blokkeerde. Die was in de grindbak gereden waar de tramrails in liggen. Daardoor konden de trams die niet langs moesten omkeren. Dat ging 3 keer goed. Maar de 4e keer kwam een deel van de tram dus naast het spoor terecht. Een kraanbedrijf heeft het vervolgens op de rails gezet. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast de industrie en de haven ligt. De Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect in de haven minimaal. Mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter, terwijl daar juist geen industrie is. Luchtvervuiling door verkeer speelt een grotere rol. Vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen en die liggen op grote hoogte. En daardoor waait het over stedelijke gebieden heen, zeggen de onderzoekers.

0: en is nog altijd niet gerepareerd. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. Bestuurders zetten dan een auto op een platform, stappen uit en dan doet de installatie de rest. Maar er waren veel storingen. 3 jaar geleden stortte het liftplateau in elkaar. 3 jaar later lijkt er nu eindelijk een oplossing. Bewoners moeten er wel €2000 voor betalen per parkeerplek. En dan komt er ook een nieuw platform. De oplossing komt net op tijd, want de bewoners hadden een tijdelijke parkeervergunning buiten het gebouw. En die loopt dus binnenkort af. Het weer. Veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
8: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximum temperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4, de minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De tram is vanmorgen ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Op het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan schoot het voertuig uit de wissel. Het achterste deel van de tram reed over de weg de berm in. De ontsporing gebeurde op de plek waar de tram moest keren. Het was namelijk nodig omdat een auto verderop het spoor blokkeerde. Die was in de grindbak gereden waar de tramrails in liggen. Daardoor konden de trams die niet langs moesten omkeren. Dat ging 3 keer goed. Maar de 4e keer kwam een deel van de tram dus naast het spoor terecht. Een kraanbedrijf heeft het vervolgens op de rails gezet. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast de industrie en de haven ligt. De Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect in de haven minimaal. Mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter, terwijl daar juist geen industrie is. Luchtvervuiling door verkeer speelt een grotere rol. Vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen en die liggen op grote hoogte. En daardoor waait het over stedelijke gebieden heen, zeggen de onderzoekers. De benzineprijs in Nederland is gestegen tot recordhoogte. De adviesprijs voor een liter benzine was vanochtend €2,71. Ook de olieprijzen gaan omhoog. De prijs van een vat Brentolie is nu $97. Oorzaak de opgeleide gevechten tussen de VS en Iran, ook in de straat van Hormuz. Daar komen er nauwelijks olietankers door de zeestraat. De prijs van een vat Brentolie is dit jaar met 60% gestegen. Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat die prijs nog verder gaat oplopen tot $120 per vat. Er lijkt eindelijk een oplossing onderweg voor de kapotte parkeerlift voor auto's in de Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven. De lift stortte deels in 3 jaar geleden.

0: weefsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. Komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximum temperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4, de minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De tram is vanmorgen ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Op het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan schoot het voertuig uit de wissel. Het achterste deel van de tram reed over de weg de berm in. De ontsporing gebeurde op de plek waar de tram moest keren. Het was namelijk nodig omdat een auto verderop het spoor blokkeerde. Die was in de grindbak gereden waar de tramrails in liggen. Daardoor konden de trams die niet langs moesten omkeren. Dat ging 3 keer goed. Maar de 4e keer kwam een deel van de tram dus naast het spoor terecht. Een kraanbedrijf heeft het vervolgens op de rails gezet. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast de industrie en de haven ligt. De Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect in de haven minimaal. Mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter, terwijl daar juist geen industrie is. Luchtvervuiling door verkeer speelt een grotere rol. Vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen en die liggen op grote hoogte. En daardoor waait het over stedelijke gebieden heen, zeggen de onderzoekers. De benzineprijs in Nederland is gestegen tot recordhoogte. De adviesprijs voor een liter benzine was vanochtend €2,71. Ook de olieprijzen gaan omhoog. De prijs van een vat Brentolie is nu $97. Oorzaak, de opgeleide gevechten tussen de VS en Iran, ook in de straat van Hormuz. Daar komen er nauwelijks olietankers door de zeestraat. De prijs van een vat Brentolie is dit jaar met 60% gestegen. Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat die prijs nog verder gaat oplopen tot $120 per vat. Er lijkt eindelijk een oplossing onderweg voor de kapotte parkeerlift voor auto's in de Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven. De lift stortte deels in 3 jaar geleden en is nog altijd niet gerepareerd. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. Bestuurders zetten dan een auto op een platform, stappen uit en dan doet de installatie de rest. Maar er waren veel storingen. 3 jaar geleden stortte het liftplateau in elkaar. 3 jaar later lijkt er nu eindelijk een oplossing. Bewoners moeten er wel €2000 voor betalen per parkeerplek. En dan komt er ook een nieuw platform. De oplossing komt net op tijd, want de bewoners hadden een tijdelijke parkeervergunning buiten het gebouw. En die loopt dus binnenkort af. Het weer. Veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de belasting.

0: En steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5:00 werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 keer toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximum temperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4. De minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De tram is vanmorgen ontspoord op de Churchillweg in Schiedam. Op het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan schoot het voertuig uit de wissel. Het achterste deel van de tram reed over de weg de berm in. De ontsporing gebeurde op de plek waar de tram moest keren. Het was namelijk nodig omdat een auto verderop het spoor blokkeerde. Die was in de grindbak gereden waar de tramrails in liggen. Daardoor konden de trams niet langs, ze moesten omkeren. Dat ging 3 keer goed, maar de 4e keer kwam een deel van de tram dus naast het spoor terecht. Een kraanbedrijf heeft het vervolgens op de rails gezet. Luchtvervuiling in Rotterdam kost inwoners van de stad gemiddeld 12 tot 13 maanden van hun leven. Dat is net zoveel als in andere steden, terwijl Rotterdam toch vlak naast de industrie en de haven ligt. De Milieudienst Rijnmond vergeleek het effect van de haven op de gezondheid van Rotterdammers. Volgens de onderzoekers is het effect in de haven minimaal. Mensen in de Hoekse Waard leven bijvoorbeeld 10 maanden korter, terwijl daar juist geen industrie is. Luchtvervuiling door verkeer speelt een grotere rol. Vaak komt de uitstoot in de haven uit schoorstenen en die liggen op grote hoogte. En daardoor waait het over stedelijke gebieden heen, zeggen de onderzoekers. De benzineprijs in Nederland is gestegen tot recordhoogte. De adviesprijs voor een liter benzine was vanochtend €2,71. Ook de olieprijzen gaan omhoog. De prijs van een vat Brentolie is nu $97. Oorzaak, de opgeleide gevechten tussen de VS en Iran, ook in de straat van Hormuz. Daar komen er nauwelijks olietankers door de zeestraat. De prijs van een vat Brentolie is dit jaar met 60% gestegen. Zakenbank Goldman Sachs verwacht dat die prijs nog verder gaat oplopen tot $120 per vat. Er lijkt eindelijk een oplossing onderweg voor de kapotte parkeerlift voor auto's in de Hoge Erf in Rotterdam-Delfshaven. De lift stortte deels in 3 jaar geleden en is nog altijd niet gerepareerd. De installatie werd in 2005 in gebruik genomen. Bestuurders zetten dan een auto op een platform, stappen uit en dan doet de installatie de rest. Maar er waren veel storingen. 3 jaar geleden stortte het liftplateau in elkaar. 3 jaar later lijkt er nu eindelijk een oplossing. Bewoners moeten er wel €2.000 voor betalen per parkeerplek. En dan komt er ook een nieuw platform. De oplossing komt net op tijd, want de bewoners hadden een tijdelijke parkeervergunning buiten het gebouw. En die loopt dus binnenkort af. Het weer. Veel zon, droog, eind van de middag meer bewolking en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen. En in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven, met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4, de minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Leon Mastik met het Rijnmond Nieuws. Als het aan justitie ligt, gaat een 19-jarige Amsterdammer een jaar de cel in voor een overval op een juwelier. Die pleegde hij vorig jaar in winkelcentrum De Terp in Capelle aan de IJssel. Hij deed dat samen met een andere man. Die verdachte moet later nog voor een jeugdrechter verschijnen. Tegen de rechter vertelde de 19-jarige Amsterdammer dat ze de opdracht hadden gekregen om de overval te plegen in ruil voor geld. Maar dat geld is nooit betaald, zegt hij. Een sinkhole zorgt voor problemen op de snelweg bij knooppunt Ridderkerk. Regenwater heeft voor een gat gezorgd onder het wegdek van een van de rijstroken. Daarom sluit Rijkswaterstaat de linkerbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig af. Het gat is afgelopen week ontdekt en voorlopig provisorisch gedicht. Hoe lang het duurt voordat het gat echt is gerepareerd is nog onduidelijk. De flyover wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Sport. Tennisser Carlos Alcaraz doet volgend jaar mee aan de ABN AMRO Open. Hij is de nummer 3 van de wereldranglijst. Hij won het toernooi al eens in 2025. Die winst in Rotterdam is tot dusverre zijn enige indoor-titel. Eerder legde toernooidirecteur Krajicek al de finalisten vast van het vorige jaar, Alex de Minaur en Félix Auger-Aliassime. Een bijzondere badgast op het strand van Neeltje Jans gisteravond. Daar is een zeehond met albinisme gespot, meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Het gaat om een volledig wit dier met rode ogen. Ze zijn veel gevoeliger voor licht en daarom houden ze hun ogen meestal gesloten. Volgens het reddingsteam Zeedieren lijkt het dier verder gezond en is hij inmiddels waarschijnlijk met hoog water weer mee terug richting zee. Krijg je nog het weer, zonnig en droog en ook warm. Eind van de middag meer bewolking. Het is vandaag 25 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de ochtend in de hele regio regen. Het is een stuk minder warm dan vandaag. Het wordt 19 graden. Dit was het Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad op 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximum temperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden, een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. De minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de veiligheidsregio Rotterdam. In 2021 en 2022 waren het nog rond de 160 autobranden per jaar. In 2024 liep het op naar een hoogtepunt, 331. Het afgelopen jaar is het aantal iets gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam is de toename groot. Naar de oorzaak van de branden is verder geen onderzoek gedaan. Een sinkhole zorgt voor problemen op de snelweg bij knooppunt Ridderkerk. Regenwater heeft voor een gat gezorgd onder het wegdek van een van de rijstroken. En daarom sluit Rijkswaterstaat de linkerbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig af. Het gat is afgelopen week ontdekt en voorlopig provisorisch gedicht. Hoe lang het duurt voordat het gat echt is gerepareerd is nog onduidelijk. De flyover wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Een bedrijfsleider van een supermarkt in het Noord-Hollandse Heemskerk is weer vrijgelaten na een urenlang verhoor bij de politie. Dat zegt zijn advocaat tegen het AD. De man reed vorige week zaterdag met zijn auto een gewapende overvaller klem. Daarbij brak de overvaller zijn enkel. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. De bedrijfsleider zegt dat hij het gevaar wilde stoppen en dat hij geen spijt heeft van zijn ingrijpen. Het is niet duidelijk of er aangifte tegen de man is gedaan. Het OM moet nog besluiten of dat de supermarktmanager wordt vervolgd. De overvaller wordt verdacht van diefstal met geweld. En een bijzondere badgast op het strand van Nieltje Jans in Zeeland gisteravond. Daar is een zeehond met albinisme gespot. Meldt de stichting Reddingsteam Zeedieren op sociale media. Het gaat om een volledig wit dier met rode ogen. Ze zijn veel gevoeliger voor licht en daarom houden ze hun ogen meestal gesloten. Volgens Reddingsteam Zeedieren lijkt het dier verder gezond en is hij inmiddels met hoog water weer terug richting de zee. Het weer dan nog, zonnig, droog en warm. Eind van de middag meer bewolking. Het is vandaag 25 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de ochtend in de hele regio regen. Het is een stuk minder warm dan vandaag. Het wordt 19 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits begint. Er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28. De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen. En in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 7 september. Het wordt vandaag een warme dag. De temperatuur kan vanmiddag oplopen naar de zomerse waarde van 25 graden. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met wat wolken. En het blijft vrijwel zeker overal droog. De komende avond en nacht koelt het af naar een graad of 16. De wind die waait zowel overdag als vannacht uit een zuidwestelijke richting is meest matig van kracht. Morgen begint de dag weliswaar droog, maar in de loop van de dag volgen er perioden met regen. En het kan vooral in de middag af en toe stevig doorregenen bij een matige wind uit het zuidwesten. De maximum temperatuur komt dan uit rond de 18 graden. Ook op woensdag is de kans op een aantal buien groot. De wind komt dan uit een westelijke richting, die is matig van kracht, windkracht 3 tot 4. In de nacht en vroege ochtend komt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Op donderdag lijkt het vrijwel overal droog te blijven met zonnige perioden en wolkenvelden. Een zwakke wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 19 graden. Op vrijdag is de kans op een aantal buien weer groot. De wind waait dan opnieuw uit een zuidwestelijke richting, is matig van kracht. Windkracht 3 tot 4, de minimumtemperatuur zo'n 12 en de maximumtemperatuur rond de 19, mogelijk net aan 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De spits is begonnen, het wordt nu snel drukker op de weg. Er staat nu toch al bijna 300 kilometer file in totaal. Vooral rond Nijkerk en dat komt door de afgesloten A28. De weg is in beide richtingen dicht vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergerbrug. En dat veroorzaakt onder andere file op de N301 Barneveld richting Almere. Tussen Slichtenhorst en de aansluiting met de A28 doe je er 30 minuten langer over. Ook op de A2 staat file Eindhoven richting Maastricht tussen Grattum en knooppunt Het Vonderen. Dat komt door een auto met pech. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Het aantal autobranden in Rotterdam en omgeving is flink toegenomen de afgelopen jaren, zegt de veiligheidsregio. In 2021 en 2022 waren het nog zo'n 160 autobranden per jaar. In 2024 liep het op naar een hoogtepunt, 331. Het afgelopen jaar is het aantal weer iets gedaald. Vooral in de gemeente Rotterdam zelf was de toename groot. Naar de oorzaak van de branden is verder geen onderzoek gedaan. De forse regen van de afgelopen week heeft voor problemen gezorgd op de snelweg bij knooppunt Ridderkerk. Er is daar een sinkhole ontstaan. Een gat onder het wegdek van een van de rijstroken. Daarom sluit Rijkswaterstaat de linker rijbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig af. Het gat is voorlopig provisorisch gedicht, maar wanneer de echte reparatie gedaan kan worden is nog niet duidelijk. Het stuk snelweg wordt veel gebruikt door vrachtverkeer van Duitsland naar de Maasvlakte. Een bedrijfsleider van een supermarkt in het Noord-Hollandse Heemskerk is weer vrijgelaten na een urenlang verhoor bij de politie. Dat zegt zijn advocaat tegen het AD. De man reed vorige week zaterdag met zijn auto een gewapende overvaller klem. Daarbij brak de overvaller zijn enkel. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. De bedrijfsleider zegt dat hij het gevaar wilde stoppen en dat hij geen spijt heeft van zijn ingrijpen. Het is niet duidelijk of er aangifte tegen de man is gedaan. Het OM moet nog besluiten of de supermarktmanager wordt vervolgd. De overvaller wordt verdacht van diefstal met geweld. Sport. Anis Hajmoussa reist morgen gewoon met Feyenoord af naar Barcelona voor het eerste duel in de Champions League. De Algerijnse rechtsbuiten ontbrak afgelopen weekend nog in de selectie vanwege een mogelijke transfer naar Saoedi-Arabië. Maar hij heeft vanochtend weer meegetraind met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Hajmoussa zou de selectie hebben toegesproken en nu een streep willen zetten onder alle gedoe. Het is nog onduidelijk of aan wiens Reece Nelson ook mee kan doen. Hij is nog in afwachting van zijn werkvergunning. Het weer, het is zonnig en warm met zo'n 25 graden. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht een graad of 17. Morgen herfstachtig weer met in de hele regio regen. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Schijnbaar Hans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berge is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: De gezelligste van de regio.
10: Goedemiddag,
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 7 september. Het was vandaag een voluit zomerse dag met flinke zonnige periode. Ook af en toe wat sluierbewolking. En uiteraard bleef het overal droog. De temperatuur liep op naar zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht zien we wat meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 16 graden. En morgen hebben we te maken met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En in de loop van de dag krijgen we een actieve storing te maken. Dat betekent dat de bewolking gaat toenemen. En er volgen perioden met regen en kan af en toe behoorlijk stevig doorregenen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 tot 19 graden. Ook op woensdag is de kans op een paar buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Af en toe breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op donderdag blijft het vrijwel overal droog. Dan een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 11 graden. En donderdagmiddag wordt het in de middag rond de 19 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment komt door ongelukken en het is druk in het midden van het land door de afgesloten A28. Dat merkt het verkeer bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dat is de omrijroute voor de afgesloten A28 en dat betekent 15 minuten oponthoud tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Ook op de A28 is het nog druk. Zwolle richting Amersfoort, tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Dat komt allemaal door de afgesloten Hardenbergerbrug. Het verkeer kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. Dan nog de A27, Breda-Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. De linkerrijstrook is dicht en daarom doe je er meer dan een uur langer over. Tot slot nog een file in het midden, ook door de afgesloten A28, de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk, 4 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio.
5: Gezelligste.
4: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een sinkhole zorgt voor problemen bij knooppunt Ridderkerk. Er is daar een gat onder het wegdek ontstaan van een van de rijstroken. Daarom is de linkerbaan van de flyover van de A16 naar de A15 voorlopig dicht. En er zijn meer problemen op de weg. Bij Nijkerk is de Harderbergerbrug in beide richtingen uit voorzorg gesloten, meldt Rijkswaterstaat. Gaat 48 uur duren. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Deze zomer ging de Merwedebrug bij Gorkum ook al abrupt dicht voor alle vrachtverkeer, omdat het staal van de brug minder sterk bleek dan gedacht. Bewoners in de Hoekse Waard voeren een ludieke actie tegen de volgens hen gevaarlijke Blaakse dijk. Een belangrijke sluiproute voor een N-weg in de buurt, waar vaak veel harder gereden zou worden dan toegestaande 50 km per uur. Op de weg was in 2020 nog een dodelijk ongeluk. Daarna zijn er bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen geplaatst, maar dat is volgens de bewoners nog niet voldoende. Zij willen dat de gemeente meer doet. Daarom hebben ze nu poppen, fietsen en zelfgemaakte bordjes geplaatst vlak langs de weg. Twee matrozen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 140 en 160 uur. De een had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een fregat, terwijl hij wist dat dat in het volle zicht was van een bewakingscamera. Een andere matroos keek ondertussen mee via een scherm in een andere ruimte en hij filmde het seksende paar. De militaire rechter vindt hem schuldig aan het maken en delen van de beelden. De man die seks had met de vrouw krijgt een iets lagere straf, omdat de rechtbank niet vast kan stellen dat hij wist dat de beelden ook gedeeld zouden worden. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro. Sport. Anis Hajmoussa reist morgen gewoon met Feyenoord af naar Barcelona voor het eerste duel in de Champions League. De Algerijnse rechtsbuiten ontbrak afgelopen weekend nog in de selectie vanwege een mogelijke transfer naar Saoedi-Arabië. Maar hij heeft vanochtend weer meegetraind met de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Voor aanwinst Reece Nelson wordt het spannend of hij mee kan vliegen. Hij heeft nog geen werkvergunning. Het weer. Het is warm, zo'n 25 graden. Vanavond minder zon en meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht blijft het een graad of 17. Morgen herfstachtig weer met in de hele regio regen. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dat was het Rijnmond Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op verschillende plekken veroorzaakte afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algerabrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen. En in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 7 september. Het was vandaag een voluit zomerse dag met flinke zonnige periode. Ook af en toe wat sluierbewolking. En uiteraard bleef het overal droog. De temperatuur liep op naar zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht zien we wat meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 16 graden. En morgen hebben we te maken met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En in de loop van de dag krijgen we een actieve storing te maken. Dat betekent dat de bewolking gaat toenemen. En er volgen perioden met regen en kan af en toe behoorlijk stevig doorregenen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 tot 19 graden. Ook op woensdag is de kans op een paar buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Af en toe breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op donderdag blijft het vrijwel overal droog. Dan een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind, een windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 11 graden. En donderdagmiddag wordt het in de middag rond de 19 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. Een matige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een groot ongeluk op de A27 is aan het begin van de avondspits een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer klapte midden op de Merwedebrug met zijn motor achter op een personenwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er kwam onder andere een traumahelikopter om hulp te bieden. Om te kunnen landen moest de A27 in beide richtingen enige tijd worden afgesloten. Inmiddels mag er weer verkeer over de brug, maar er is nog wel serieuze vertraging rond Gorinchem. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners in de Hoekse Waard voeren een ludieke actie tegen de volgens hen gevaarlijke Blaakse Dijk. Een belangrijke sluiproute voor een inweg in de buurt waar vaak veel harder gereden zou worden dan de toegestane 50 km per uur. Op de weg was in 2020 nog een dodelijk ongeluk. Daarna zijn er bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen geplaatst, maar dat is volgens de bewoners nog niet voldoende. Zij willen dat de gemeente meer doet. Daarom hebben ze nu poppen, fietsen en zelfgemaakte bordjes geplaatst vlak langs de weg. Twee matrozen zijn veroordeeld tot werkstraffen van 140 en 160 uur. De een had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een fregat, terwijl hij wist dat dat in het volle zicht was van een bewakingscamera. Een andere matroos keek ondertussen mee via een scherm in een andere ruimte en hij filmde het seksende paar. De militaire rechter vindt hem schuldig aan het maken en delen van de beelden. De man die seks had met de vrouw krijgt een iets lagere straf, omdat de rechtbank niet vast kan stellen dat hij wist dat de beelden ook gedeeld zouden worden. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro. De Duitse politie heeft opnieuw 9 explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in de deelstaat Sachsen. In totaal zijn er nu 21 explosieven gevonden in de Oost-Duitse deelstaat. Ook in andere deelstaten waren elektriciteitsvoorzieningen doelwit de afgelopen week. 2 keer leidden aanslagen tot uitval van onderdelen van de energiecentrales, maar niet tot stroomstoringen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op een mogelijke verdachte. Een 48-jarige klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslagpogingen van vorige week. Het weer dan nog. Het is warm, 26 graden. Vanavond wel meer bewolking. Het wordt een zwoele nacht met zo'n 17 graden. Vanaf morgen herfstig weer met veel regen en maximaal 19 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijnmond Hans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Het doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorinchem. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
8: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
9: De gezelligste van de regio.
10: Goedenavond.
0: avond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: Ja, als je nou een plaat mag uitzoeken om het nieuwe seizoen weer mee te starten, André.
1: Die hadden we allebei kunnen kiezen. Hè?
0: Zo is dat.
1: Jij ook.
0: Zo is dat, ja. Gerard Cox. Ja, we zijn er weer.
1: Ja, het was lang wachten.
0: We zijn, ja,
1: we hebben lang moeten wachten.
0: Dat kan je wel zeggen. Jij moest de weg vinden naar de studio, toch?
1: Ik heb de routeplanner ingetoetst. Ja.
0: En ging het goed?
1: Ja, ging prima.
0: Geen probleem?
1: Nee, niks?
0: Nee. Nou, mooi. Nee. Nou, dan gaan we er maar weer keihard tegenaan.
1: Nou, zeker weten.
0: Voor de komende weken.
1: Ja.
0: En nou ja, dit was een heel goed begin. En nou, laten we dan maar Suzanne en Freek erachteraan draaien, toch?
1: Prima.
0: De overkant.
1: Ja, mooi.

0: Nederland.
1: Heb jij dit nummer bedacht omdat de Algerabrug weer open is?
0: Ja, nou
1: dat
0: precies,
1: je weer naar de overkant.
0: Ja, ja, ik had dat zo getimed dat ik dacht van nou. Ja, volle toeren Nederlands, André, dat hadden we nog helemaal niet gezegd. Hè, dat we weer terug zijn.
1: Nee.
0: En ook geen goedenavond. Dus nogmaals, leuk dat jullie weer luisteren. En ja, we hebben weer een heel assortiment platen.
1: Van alles wat weer.
0: En jij bent tellen begonnen, André, toch?
1: Ja. Zullen we even aftellen voor het volgende nummer?
0: Ja, tel jij
1: nummer
0: maar.
1: Van Bente.
0: Ja.
1: 3, 2, 1.

0: Nou, dat tellen is goed gelukt. Dat was Bente.
1: Helemaal goed, inderdaad. Bente Fokkens, geboren in Amsterdam.
0: Ja, jij had het net over de bestemming, hè? Dat is op zondagavond op televisie, toch?
1: De bestemming X.
0: Ja, bestemming X, ja. Met die bus, hè?
1: Ja, met de bus. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, dat is best aardig om te kijken, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, zeker. Nou ja, dat, maar
1: je wordt wel af en toe een beetje op een dwaalspoor gebracht.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
1: Ik vond vorige week waren de aanwijzingen iets duidelijker. Uh-huh. Om te achterhalen dat het Rotterdam was. Dan dat in dit keer eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar ja.
0: Ja, ik moest het streamen omdat ik dacht dat ik het had opgenomen. Van, het begint met video en dan komt er ook nog een land achteraan. Voor de rest verklap ik niks. En ik zat daarna te kijken naar de roelvinkjes.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel grappig om zo eens een beetje te kijken. En ik vind met name Dries heel sympathiek. En toen kwam ik dit liedje tegen.
1: Tante Jetje.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Dan zijn we toch even in Amsterdam geweest.
1: Ja,
0: maar er komen er nog een paar. Ja,
1: komen er nog een paar zo meteen van mij. Weet je trouwens dat het vandaag de 250ste dag van het jaar is?
0: Nee, dat wist ik niet.
1: Ja.
0: Eerlijk?
1: Ja.
0: Hou jij dat?
1: Ik heb even meegeteld.
0: Ja, nou, dat vind ik toch goed.
1: Even geteld.
0: En we gaan door tot 300.
1: 65, hè?
0: Ja,
1: 365.
0: Ja, nou ja, we hebben nog even te gaan.
1: Maar er zijn een heleboel maandagen nog die we dan te goed hebben.
0: En van het weekend was er al vuurwerk, hè?
1: Van het weekend was al vuurwerk.
0: Wereldhavendag. Nee, ik heb nog even zitten kijken op YouTube. Maar het zag er fantastisch uit.
1: Ja, zeker.
0: En toen zag ik gelijk alweer dat de problemen voor aanstaande oud en nieuw... moeten ze weer genoeg geld voor hebben op de een of andere manier. Dus ja.
1: Volgende nummer.
0: Ja.
1: Rita Hovink overleed op 7 september... 1979, 35 jaar oud.
0: Terug alweer, hè? Nou zeg.
1: En laat me alleen.
0: Altijd een beetje, triest nummer.
1: Triest nummer, ja.
0: Zeker,
1: ja.
0: Ook met de wetenschap van haarzelf.
1: Ja.

0: anders kan het zijn, hè?
1: Ja.
0: Wacht op mij is het volgende nummer en daarvoor hoor je Laat Me Alleen. Ja,
1: ja, ja, ja. Nou, dan weet ik het ook niet meer.
0: Nee,
1: ik weet wel dat Hanna May volgend jaar in AFAS Live een grote show gaat geven.
0: En waar is dat, AFAS Live?
1: Dat is ten noorden van Rotterdam. En
0: net iets ten oosten van Haarlem?
1: Ja. En het luistert ook wel naar 020.
0: Oké. Ik heb er wel een beeld bij.
1: Ja, heerlijk. Ja. Nee, maar dit is gewoon een raadseltje.
0: Ja.
1: Amsterdam natuurlijk.
0: Oh.
1: Hanna May, wacht op mij.

0: Er zit hier een enorme fan van Hanna mee in het gebouw, hè?
1: Volgens mij is hij de voorzitter van haar fanclub.
0: Dat denk ik wel. Thomas Bresser. Ja,
1: Thomas
0: die is,
1: Bresser.
0: Ja. Die heeft alle singles, geloof ik, hè?
1: Ja. Ja. Bijna allemaal, hè? Alleen de nieuwste nog niet.
0: Het is tijd voor...
1: De hele klus.
0: De hele klus.
1: Ja. En in 1944... hadden we de hevigste storm ooit gemeten in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan een uur lang, windkracht 12. En dat was in Vlissingen. Met een gemiddelde snelheid van 126 kilometer per uur. En dan ga je kijken, Vlissingen. En dan kijk je wie er zijn geboren. En toevallig zijn dat twee leden van Bluff.
0: Oh.
1: Bas Kennis en Pascal Jacobsen.
0: Nou.
1: En ik heb de nummers hier. En alles is liefde gekozen.
0: Mooi. Gaan we naar luisteren?

0: André, jij weet toch hoe het gaat met een eerste uitzending?
1: Ja, het is even weer winnen, hè?
0: Ja, precies, hè? En jij had 2 platen van Bluff opgegeven, toch?
1: 2 platen van Bluff, ja. We zitten eigenlijk te wachten op Alles is Lief.
0: Ik dacht dat ik de goede erin had gezet, maar ik heb nou gewoon 2 keer dezelfde erin gezet.
1: Ja.
0: Is een beginnersfout, hè? Mag ik volgende week dan wel weer terugkomen?
1: Ja, tuurlijk. Geen enkel probleem.
0: Nee, is dat geen enkel probleem? Zal eens kijken of ik de fout hersteld heb?
1: Lukt je vast wel.

0: Alles is Liefde. Dat was hem uiteindelijk, toch?
1: Geweldige muziek.
0: Ik zat in de afgelopen dagen te kijken naar de televisie, een voetbalwedstrijd. En daar sprak niet Alles is Liefde uit. Ik zag namelijk een soort van overtreding. Ja. Of was het gewoon een regelrechte aanslag?
1: Ja, ik heb het niet echt heel goed kunnen zien. Maar de meningen zijn verdeeld, hè? De snor zegt, nou, dat was niet eens een gele kaart.
0: Nee.
1: Maar ja.
0: Nou ja, als ik het zo zag, dan liep hij er wel frontaal op in.
1: Ja, en als je andere mensen hoort praten over herinneringen met Schumacher en Battiston. Ja.
0: Maar goed, het was in ieder geval minimaal een gele kaart, zullen we
1: zeggen. Dat was het zeker.
0: Ja. We gaan naar Tino Martin. Zie alles. Je toch weer een beetje Amsterdam, ja, hè?
1: Weer alles. Hè? Ja.

0: Tino Martin.
1: Ja.
0: Ik vind het toch altijd een lekkere zanger om te horen.
1: Jawel, zeker. Ja, zeker.
0: Hey, we
1: zouden het bijna vergeten, hè? Om een Belgisch nummer te draaien.
0: Ja, en die zitten dus ook in de Nederlandse beste zangers. Hè,
1: op daar zitten zij in.
0: Ja.
1: En het, ik heb gekozen voor het nummer van Nobelprijs van Clouseau. Omdat de schrijver van het liedje, die is op 7 september 2021 overleden. Stéphane Fernande.
0: Oké.
1: Nobelprijs.

0: was dus nog een reden om dit nummer te draaien, hè?
1: Ja.
0: Want u bent van plan richting het noorden te gaan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus wat dat er gaat, komt dat. Ik ga het ook binnenkort onderzoeken, zou ik maar zeggen.
0: Ja, ja,
1: zeker. Hey, we blijven een beetje in België, want we hadden net Clouseau natuurlijk. Maar Maxime, en die heeft een hele moeilijke achternaam, Stojanac. Die zingt een duet met Babette.
0: En dat is niet Babette van Veen, denk ik.
1: Nee, maar ja. die heeft ooit The Voice of Holland gewonnen. En die zijn met elkaar in aanraking gekomen door gezamenlijke producers. En toen is het nummer Hoe dan ook geschreven. En dat gaan ze nu zingen.

0: Ja, hoe dan ook.
1: Mooi nummer.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker, absoluut.
1: Gaan we onthouden.
0: We gaan naar de overkant van de plas.
1: Ja, we gaan heel end weg. En,
0: ik sta er klaar voor, hoor.
1: Ja. Mary Savas.
0: Ja?
1: Ja, hè. En, zangeres zonder naam.
0: En?
1: Mexico.

0: krijg altijd de neiging om dat Mexico heel hoog door te halen dan, hè? Dat het eigenlijk voor andermans oren niet zo prettig meer is. Toch?
1: Ja. Ja. Maar dat was een oud nummer.
0: Ja, kan je wel zeggen. Eentje uit de oude doos.
1: Ja, nou, ja, ja, ja.
0: We gaan naar Danny de Munk. En dat is een nieuw nummer. Want Danny kwam terug van vakantie. En toen had hij gezegd tegen zijn vrouw: ik heb een heerlijke vakantie gehad. Nou, daar hebben ze een liedje van gemaakt.
1: Een liedje van gemaakt.

0: weet
1: dat
0: je wel.
1: Dat was Danny de Munk. En Thomas, nou eerlijk, Thomas Dresser, je gelooft het niet. Dat is een van de grootste liefhebbers van Danny de Munk. Dat, hij komt gewoon binnenlopen in deze studio.
0: En gelijk is dat nummer afgelopen. Ja. Dat is wel heel toevallig.
1: Thomas, nou je hier toch staat. Wat hebben we zo in IJsselnieuws?
2: Ja, dat is een goede vraag. Was ik daar met mijn laptop.
1: Nou ja, maar moet je luisteren, jij bent toch van alle markten thuis?
2: Nee, we gaan het hebben over het NK Kano Sprint.
1: Ja.
2: Goeie overval hier.
1: Dat was op de Willem-Alexander Laan, toch?
2: Dat klopt, dat klopt. Ja, we gaan het hebben...
1: Gaan het over de sportbellen met de heel koffie, denk ik.
2: Sport, de Wops Golfvaar. Daarvoor is Jannes van der Heijden en Simon Baars bij ons in de studio. En Vanessa King praat met beide heren. Mm-hmm. En we gaan nog even bellen natuurlijk met Rijkswaterstaat.
1: Ja.
2: Want...
1: Over de waterstanden?
2: Nee,
1: over de Algenaarbrug?
2: Ja, want die is weer open, Oscar.
1: Ja,
2: heb je dat niet meegekregen?
1: Jawel, want er werd nog geveegd, schreef een collega van jou op CKZ.
2: Dat klopt, dat klopt. Ja, dat klopt.
1: Je op de site even kijken.
2: Ja.
1: CKZ.nl.
2: Klopt ook. Ja. Nou, en hij is gewoon weer open.
1: Van 8 tot 10, hè?
2: Ja, zeker.
1: Succes zo meteen. André.
0: Zijn er weer doorheen?
1: Ja.
0: Het lijstje is leeg.
1: We gaan vrolijk door naar de volgende week.
2: Ja.
1: Was gezellig.
0: Zeker.
1: En...
0: Ja, Gerard Kok zong er al over. Hè? Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. Ja, wij zijn ook maanden weg geweest.
1: Ja, maar het is nog even zomer. Hè? Want de meteorologische zomer, die is ten...
0: Maar ik bedoel eigenlijk dat we weer op de antenne mochten.
1: Zo is dat. Blijven we ook lekker doen. Fijne avond.
0: Fijne avond allemaal.
1: Doei.
0: Tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Leo Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een brand in een appartementencomplex in Rotterdam-Delfshaven hebben 4 mensen rook ingeademd. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. De brand woedt volgens de veiligheidsregio op de 3e verdieping van het complex. De vlammen sloegen volgens een woordvoerder uit het pand naar buiten. Er is veel brandweer op het incident afgekomen om te voorkomen dat het vuur zich binnen het oude pand verspreidt naar andere woningen. Een motorrijder is vanmiddag op de A27 gewond geraakt bij een ongeluk bovenop de Merwedebrug. Het slachtoffer klapte met zijn motor achterop een personenwagen. Er kwam onder andere een traumahelikopter om hulp te bieden. Die moest op de snelweg landen en daarom was de A27 in beide richtingen enige tijd afgesloten. Dat leidde tot een drukke middagspits rond Gorkum met vertragingen tot wel 1,5 uur. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een aantal verdachten van het extreme geweld in het Gelderse Overasselt vorige week is al eerder in aanraking geweest met justitie. Dat schrijft het AD. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en 2 agenten raakten gewond bij een vuurgevecht dat volgde. Inmiddels zijn meer dan 30 mensen aangehouden in de zaak. Zij zitten vast. 1 van hen beschoot al eerder een woning in Antwerpen en daarvoor kreeg hij 4 jaar cel. Een andere man kreeg al eens 15 maanden voor een gewapende ontvoering en beroving. Andere leden van de Overasseltgroep waren eerder al in beeld bij zaken als geweldpleging, oplichting en ook identiteitsfraude. De Duitse politie heeft opnieuw 9 explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in de deelstaat Sachsen. In totaal zijn er nu 21 explosieven gevonden in de Oost-Duitse deelstaat. Ook in andere deelstaten waren elektriciteitsvoorzieningen doelwit de afgelopen week. 2 keer leidden aanslagen tot uitval van onderdelen van de energiecentrales, maar niet tot stroomstoringen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op een mogelijke verdachte. Het gaat om een 48-jarige klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagpogingen van vorige week. Krijg je nog het weer? Het wordt bewolkter vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 17. Belooft dus een zwoele nacht te worden. Morgen wordt het nauwelijks warmer met 19 graden. En dan is er in de hele regio veel regen. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Robbie Williams en Angels. Dit is het programma Uit Zijn Nieuws. We gaan het zo meteen hebben over de wijk Schollevaar. Die bestaat straks 50 jaar en er wordt al nagedacht over hoe dat gevierd moet worden. Zijn er al concrete plannen voor dat jubileum? Zometeen hoor je dat van Simon Baars en Jannes van der Heijden. En ook gaan we kijken naar de Olympische Spelen en het NK. Want op de Willem-Alexanderbaan was het NK Kanoën in Selma Kaonijn. Die draait al jaren mee op het allerhoogste niveau. Maar waarom is die sport nou zo relatief onbekend? Je hoort het zometeen van Selma zelf. En dus ook Simon Baars en Jannes van der Heijden over de wijk Schollevaar die volgend jaar 50 jaar bestaat. Het is Radio Kapelle, het programma IJsselnieuws luister je naar. Met nu muziek van Joan Osborne. Dit is One of Us. Een hele goede avond.

0: Osborne en One of Us op Radio Capelle. Het is het programma IJsselnieuws. Schollevaar bestaat straks 50 jaar en in de wijk wordt al nagedacht over hoe dat gevierd moet worden. Zijn er al concrete plannen voor dat jubileum? Vanessa King gaat in gesprek met Simon Baars en Jannes van der Heijden.
1: Ja, welkom Jannes van der Heijden en Simon Baars. Fijn dat jullie er zijn. Hartstikke mooi. Thomas kondigt al aan, hè? 50 jaar Schollevaar. We hebben het vorige keer ook al eventjes over gehad. Hoe ver staat het met de geplande activiteiten?
2: Nou, wij zijn vorige week weer samengekomen met het feestcomité. En we zijn weer echt wel weer een paar stappen verder. Dat we nu de echte grote lijnen goed hebben uitgezet. En vastgesteld met elkaar van, nou, wat is voor ons haalbaar? Dat was een belangrijke kaart, hè? Want we willen heel veel. Maar je moet het ook nog wel allemaal kunnen regelen. En volgens mij hebben we nu ook een mooie groep mensen die in ieder geval de eerste stappen van de organisatie gewoon oppakt. En nu moeten we naar buiten toe de media opzoeken en zoveel mogelijk mensen enthousiast krijgen en mee laten helpen.
1: Ja, helder. Want Simon, Fop Schollevaar, zitten zij ook in het feestcomité?
3: Als observator.
1: Oh, als observator. En wat ga je observeren?
3: Nou, hoe Jannes en zijn club aan het keihard aan het werk gaat om de dingen voor te bereiden, dingen en te initiëren vooral. En we hebben zo opgezegd, we willen wel graag een vinger aan de pols houden. Dat we weten dat er niet bepaalde delen van de wijk overgeslagen worden, bijvoorbeeld met activiteiten. En dat er ook geen dingen dubbel gebeuren. Dus als we op willen hebben gezegd, nou, in eerste instantie willen we vooral eigenlijk een soort van coördinerende en monitorende rol hebben in het geheel.
1: Wat betekent dat dan, Jannes, dat je met ieder idee langs het WOP Schollevaar moet?
2: Nee, zeker niet. Ik zei net ook hiervoor tegen Simon, we zijn allemaal wijkbewoners uiteindelijk van Schollevaar. En we willen allemaal ons beste beentje voorzetten. Maar het is wel goed dat we ook op een goede manier even met elkaar sparren, elkaar helpen en zorgen dat dit gewoon een groot succes wordt.
1: Ja, en wie zit er dan in het feestcomité? Want ik heb begrepen dat jullie ondernemers hebben benaderd of gedaan. De bewoners uiteraard, misschien de gemeente.
2: Ja, klopt. Nee, we zijn nu met zes mensen. Je hoeft niet allemaal bij naam te noemen. Ze weten wie ze zijn. Maar inderdaad, wij hebben nu net Capelle XL aangeschreven om daar een presentatie te gaan geven en ook te kijken wat de ondernemers zouden kunnen betekenen in deze. We gaan natuurlijk nog met de gemeente Capelle ook praten om te kijken hoe zij hun wijk nog een keer extra een zonnetje willen zetten en misschien ook zelf wat informatieve zaken gelijk op wil pakken. En zo begint het netwerk steeds groter te worden.
1: Ja, Simon, hoe lang gaat het duren, deze festiviteiten?
3: Nou ja, in principe van 1 januari tot 31 december.
1: Oké, okay. Het hele jaar door. Nee, maar ik bedoel echt, ja. Want jullie gaan toch, het wordt een feest toch?
3: Jawel, het wordt een feest, maar het wordt wel, zoals we nu tegenaan kijken, wel iets wat eigenlijk het hele jaar duurt. Het is een feestjaar. En er komen wel een paar wat grotere activiteiten, is wel de bedoeling. Maar ook wel of wat meer lokaal plekjes in de wijk of willen zoeken om daar ook wat andere dingen nog te kunnen doen.
1: Oh, het wordt echt een feestjaar. Oké, okay, wat leuk.
3: Ja, en we wel rekening houden met het seizoen natuurlijk. Van dat je, winterseizoen is niet per se voor de hand liggend om daar grote buitenactiviteiten te doen. Maar we zitten wel te kijken naar het hele jaar door ook de wijk op een goede manier voor het voetlicht te krijgen.
1: Ja, en wat wordt uitsmijter, Jannes? Want de verleden keer had je hele wilde ideeën. Kan er nog botsautootjes of wat was het ook alweer?
2: Nou, het idee is, kijk, en ik vul Simon graag even aan. Er gebeurt al heel veel in Schollevaar. Dat willen we gewoon in kaart brengen. Dus van 1 januari tot 31 december gebeurt er al van alles. En wij willen twee keer in het jaar groots uitpakken. Wij hebben het even voorlopig de werktitel Tent in de Wijk genoemd. Want we hebben al Huis van de Wijk. We dachten, we de Tent in de Wijk. Met een mooie.
1: Ik hoop niet dat het weggesubsidieerd wordt dan.
2: Nee, anders kunnen we daar ook wel weer actie op ondernemen. Maar in ieder geval, wij gaan een mooie tent ergens neerzetten. Twee keer per jaar. Het idee is in mei en in september. En daar dus onze eigen programmering op loslaten.
1: En waar denk je dan aan? Wat voor activiteiten kan dan in zo'n tent?
2: Nou, dat kan van alles zijn. Het is in ieder geval heel divers. Van jong tot oud natuurlijk. Een programma voor kinderen, voor scholen. Maar ook voor onze ouderen. Die kunnen daar misschien wel naar een mooie koor luisteren. Maar we kunnen ook zaken natuurlijk oppakken samen met de gemeente, informatief of met de politie. Ik was laatst zelf op een evenement en daar kwam de politie met een ME-busje die ze hadden omgebouwd tot escape room. Mm-hmm. Allemaal van dat soort zaken. We hebben knikkerbanen al gezien. We hebben echt van de meest kleine tot grote dingen gezien die daar allemaal een plekje zouden kunnen krijgen.
1: En speelt het in de wijk, Simon? Heb jij als WOP-voorzitter, hoor je daar wat over? Of dat de mensen enthousiast zijn of dat ze naar in het WOP daarover praten of doen?
3: Jo, we horen er wat over. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is in Schollevaart. Om ook de mensen.
1: Ja, overal, denk ik.
3: Ik denk inderdaad overal. Om de mensen het huis uit te krijgen.
1: Ja.
3: Dat is eigenlijk de grootste. Nou ja, uitdaging zie ik in ieder geval als een grote uitdaging. Om de mensen inderdaad bij betrokken te krijgen. En dat het niet een feestje wordt voor een handjevol mensen die bij elke activiteit aanwezig zijn. Maar dat het echt een feest voor de wijk wordt.
1: Ja.
3: Dat is toch wel de droom, om zo te zeggen, die we hebben om.
1: Ja, zeker. 50 jaar Schollevaart. Ik bedoel, ik woon ook al mijn hele leven in Capelle aan de IJssel. Ik was wel weer wat ouder toen die wijk ontstond. En zo snel gaat dat.
2: Ja.
1: Dus ja, moet je wel een feestje tegenaan gooien.
2: Ja, om daar nog wat op te zeggen. Want het is ook wel de bedoeling voor ons om wat aan storytelling te gaan doen met een hip woord.
1: Mm-hmm.
2: Maar om echt verhalen uit het verleden op te halen. En gewoon van nu. Ik bedoel, van alle inwoners die er zijn. En die verhalen gewoon beschikbaar te maken. Dus die nemen we op. Die willen we via een QR-code aanbieden, ook op de website. Misschien wel gelijk op locatie met koptelefoons.
1: Ja, leuk.
2: Het is hartstikke leuk dat mensen gewoon door al die jaren heen kunnen kijken.
1: Eigenlijk het silent disco ervan maken.
2: Bijvoorbeeld.
1: Met een
2: nou dat is een mooie combi. Een
1: leuke combi, toch?
2: Ja.
1: En hoe gaat het? Is het allemaal gratis? Of moeten de mensen daar ook voor gaan betalen? Of hoe zien jullie dat voor je? Want ja, je kan er niet omheen. Het kost natuurlijk wel geld.
2: Ja, nou, ik zie geen betalend evenement voor me. Daar hebben we het ook nog niet met de organisatie over gehad. Natuurlijk zullen consumpties zo wel betaald moeten worden. Maar we gaan gewoon proberen dit zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden.
1: Ja.
2: En daarvoor hebben we gewoon financiële hulp ook van partners nodig.
1: Ja, nee, precies. Hè? Dus ook van die ondernemers of zo. En tenminste, lijkt mij, hè?
2: Ja.
1: Hoe meer daarin geïnvesteerd wordt, hoe beter. Als WOP zijnde kan je misschien ook best wel wat eraan doen, hè? Om de mensen in beweging te krijgen.
3: Nou ja, het is sowieso bij de WOP-bijeenkomst. 15 oktober is er een WOP-bijeenkomst. En we hebben in ieder geval gezegd, dan vorige keer al. En ook in de komende periode is dit gewoon een vast agendapunt bij alle bijeenkomsten. Ja, daar trek je ook niet de hele wijk mee aan natuurlijk. Maar dat zijn er wel groepjes waarvan je hoopt dat ze toch als een soort van ambassadeur voor het hele festiviteiten kunnen gaan werken.
1: Ja, de moeilijkheid is hem denk ik ook, hè, omdat er toch zoveel diversiteiten zijn, allerlei andere culturen en zo. Dus dat is altijd lastig. Dat zie je natuurlijk in Schenkel precies hetzelfde. Hè, lastig om mensen op de been te krijgen. Hebben jullie daar ook al iets voor bedacht, Jannes?
2: Ja, ik zie het juist als iets heel positiefs, want de mensen willen zich graag laten zien.
1: Ja.
2: Wij denken altijd van, die worden dan overgeslagen. Juist niet. Ze staan juist te popelen vaak om iets te doen en hun cultuur te laten zien. Of lekkere hapjes te maken. Nou, precies dat. Dus ik denk dat wat wij nu hebben gedaan is, we hebben Facebook aangemaakt, Instagram aangemaakt. We gaan met onze website aan de slag. We hebben een e-mailadres erop gezet. En er zijn warempel binnen 2 dagen al een aantal ideeën binnengekomen. En mensen die graag mee willen helpen.
1: Leuk. Ja.
2: Dus ik denk dat dat zomaar eens gewoon een heel groot succes kan gaan worden.
1: Ja, en dan willen jullie in de hele wijk, wil je overal iets gaan doen dan?
2: Nou, niet per se wij. Er gebeurt gewoon al een hoop. Daar sluiten we bij aan. Mensen kunnen bijvoorbeeld van ons, we hadden een idee, vlaggetjes krijgen. Waarop staat Schollevaart 50 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Dus kleed het maar leuk aan.
1: Ja.
2: Doe het onder de vlag van het jubileumjaar. En wij doen dus die 2 keer, pakken we zelf wat groter uit.
1: Ja.
2: Maar natuurlijk zijn we overal bij aanwezig.
1: Ja. Jij vindt het helemaal leuk, hè, Jannes, om dit te organiseren.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben trots op mijn wijk. We moeten dit een groot succes maken.
1: Ja, joh. Als dit een hartstikke groot succes is, dan kunnen we het ook gewoon naar elders gaan organiseren in Capelle aan de IJssel, toch?
2: Zeker.
1: Maar iedereen is toch ook welkom daar, hè?
2: Zeker.
1: Niet alleen voor Schollevaart.
2: Zeker, heel Capelle mag komen. En trouwens daarbuiten ook, hoor. Kom maar kijken hoe mooi het hier is.
1: Ja, nee, precies. Als mensen zeggen van, nou, het lijkt me hartstikke leuk om ook een idee aan te dragen. Waar kunnen ze dan naartoe mailen of doen of...
2: Ik kijk met een schijnhoog Simon. Wij hebben het e-mailadres aangemaakt. feest@schollevaart50jaar.nl.
1: Nou,
2: en 50 met 50.
1: Ja, nee, inderdaad. Het is geen 50 uitgeschreven, maar gewoon 50.
2: Ja. Ja.
1: Willen jullie er nog iets aan toevoegen? Ben ik iets vergeten? Wat jullie zeggen, nou, dat had ik nog graag even willen zeggen.
2: Ik vind het heel leuk dat we hier nu al 2 keer wat konden vertellen. Het is echt mooi om startschot hier bij de radio te kunnen geven. En vanaf nu gaan we de media heel actief opzoeken.
1: Ja,
2: en fijn dat jullie ons een podium hebben kunnen geven.
1: Ja, graag gedaan. En elke keer als jullie een leuk idee hebben of zeggen, komt een spektakelstuk dat mogen onthullen, dan horen we dat graag. Dan kunnen we daar een beetje op inspelen. Ja?
3: Ja, ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Hartelijk dank, Simon. En jij ook, Jannes. En tot snel weer.
2: Graag gedaan.
3: Bedankt ook.
2: Hij was even bezig met...

0: Bruno Mars en When I Was Your Man op Radio Kapelle. Dit is het programma IJsselnieuws. We zijn in gesprek over Schollevaar en we gaan het hebben over de Poolse supermarkt die daar is gevestigd. En dat gaat Vanessa doen met Jannes van der Heijden.
1: Ja, Jannes, we gaan gelijk in één ruk gaan we even door. Hè? En ik heb straks nog wat vragen over jou, maar dan over het schuim en alles, of het isolatiemateriaal, maar dat komt zo. Ik las over de Poolse supermarkt dat die bezoek kreeg van 3 gewapende mannen van douane met kogelvrije vesten. Of dat normaal is bij een routinecontrole. Iemand enig idee wat er aan de hand is, was.
2: Ja, ik vind het nog steeds vaag.
1: Heb je niks gehoord?
2: Nee, verder niks gehoord. Dus het zal een routinecontrole zijn geweest.
1: Maar waarom denk je dat zij dan zo eruit zagen, die mensen die routinecontrole kwamen doen?
2: Ja, ik vind dat een beetje moeilijk om dat te zeggen, maar ik denk dat die gewoon in hun werkkleding dan waren.
1: Met kogelwerende, kogelvrije vesten?
2: Ja.
1: Oh, nou, heel bijzonder. Hoe gaat het daar eigenlijk met die Poolse supermarkt?
2: Nou, ik kom er zelf niet. Ik weet alleen dat het... ja, jij vroeg het aan mij, maar ik kom verder niet bij de Poolse supermarkt. Ik weet alleen dat het daar vaak druk is voor de deur met auto's, foutparkeerders, en dat daar wel aandacht voor gevraagd wordt door buurtbewoners. Want ja, dat zorgt nog wel eens voor overlast. En vooral in de avonduren is het heel druk.
3: Oké, net zoals bij een soort nachtwinkel.
2: Ja. Laten we het zo zeggen. Ja. En overdag gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Dus.
3: En hou jij dan... hier gaat van alles fout.
2: Ja, daarom. Wij lachen een beetje. Maar
3: licht, sorry. Maar hou jij dan de vinger aan de pols daarmee? Of komen de mensen echt naar jou toe? Van nou, wat is er nou weer allemaal gebeurd?
2: Ja.
3: Wat gebeurt daar?
2: Op de een of andere manier is het wel... gebruik ik de laatste tijd dat mensen even bij mij inchecken van... weet jij hier wat van? Nou, ik weet er niks van. Maar ik stond er toevallig wel in de buurt toen de douane langskwam. Dus dan ben je altijd wel even alert. Maar ik ga er gewoon vanuit dat de stadsmarinier weet wat er speelt.
3: Heb je dat gevraagd of niet?
2: Daar zijn nog geen vragen gesteld. Het was nog net aan het einde van de vakantieperiode. Ja. Dus ik ga er vanuit dat dat deze week gaat gebeuren.
3: Maar wat komt een douane daar dan doen?
2: Ik begrijp dat ze dan vanuit de warenautoriteit komen kijken of daar wel verkocht wordt wat hoort. Dus dat zou bijvoorbeeld tabak kunnen zijn of iets dan. Maar ik wil geen insinuaties verder doen.
3: Nee, dat begrijp ik.
2: Het is meer, volgens mij is dat een routinecontrole.
3: Blijft die supermarkt daar? Of tenminste, is dat de bedoeling?
2: Voor zover ik weet wel. We krijgen er in ieder geval wel een nieuwe ook bij op het Maria de Nielserf. Ja. Dus dat is hartstikke fijn. Ik dacht dat we het daar eigenlijk over zouden hebben.
3: Ja,
2: maar,
3: nou ja, daar gaan we gelijk.
2: Mooi bruggetje.
3: Mooi bruggetje, precies. Ja, ja, ja. Dat was toen ook destijds een beetje een gedoe, toch? Wat daar allemaal wegging of kwam. Of...
2: Ja, dat was heel jammer. We hadden daar de MCD-supermarkt zitten. En inderdaad, we stonden op het punt eigenlijk om daar verder te investeren. Ook als gemeente, om de buitenruimte wat aan te pakken. En de MCD wilde zelf wat doen. En uiteindelijk zijn ze toch vertrokken. Moedermaatschappij wilde toch hun pijlen ergens anders op zetten. En toen ging MCD ineens weg. En dat was echt een gemis.
3: Ja.
2: Je merkt dat mensen elkaar niet meer spontaan, minder elkaar spontaan ontmoeten. En zo'n supermarkt is toch een belangrijke functie in zo'n
3: precies,
2: wijkje.
3: Toch een soort bijeenkomst voor mensen die dan inderdaad elkaar tegenkomen. Ja. Maar is daar dan nu die Poolse supermarkt voor in de plaats gekomen?
2: Nee, toch? Nee. Die zit op het hoekje, maar wil niet zomaar route, moet je het even visualiseren.
3: Ja, ik
2: maar inderdaad, het is gewoon het bestaande pand waar de MCD in zit. Daar komt een nieuwe supermarkt, SIA. Tegenover het wijkcentrum.
3: Oké, en wat is SIA?
2: Ja, dat is een supermarkt die al in Middelburg zit. Dus een islamitische supermarkt met halal-producten. Afgelopen vrijdag hadden wij een evenement toevallig in het wijkcentrum. En wij bedoel ik de wijk had een leuk feestje. En toen kon je er ook even binnenkijken in de supermarkt. Het was nog vrij leeg, maar alle schappen staan klaar om gevuld te worden. Er waren 2 kassa's al en... hele vriendelijke mensen waren er bezig. Dus waren allemaal aan het polsen of jongeren daar allemaal een bijbaantje konden krijgen. Dus het begon weer wat reuring te komen.
3: Ja, precies. Want dat is dan wel nodig, hè, zo'n wijk. Dat er weer wat reuring komt. Dat er geen leegstand daar plaatsvindt. Want het is daar ook wel een beetje een buurt waar dat wel nodig is. Hè, dat er die cohesie blijft ontstaan.
2: Ja, het is zonde. Anders wordt echt een beetje zo'n tochtgat. Ja. Zo van, zit er nog een klein puistje van het iets van een of ander. En nu komt er weer een beetje de loop in.
3: En wanneer gaat dat allemaal gebeuren dan?
2: Ja, we hadden het idee dat het eigenlijk nu zo'n beetje open zou gaan. Waarschijnlijk hebben ze iets meer tijd nodig. Ja. Maar ze pakken het goed aan. Er komt ook nog een pakketjesdienst gelijk in. En volgens mij kan je dus straks ook wat verse Of niet vers, vers bereide producten halen, maaltijden en dergelijke. Dus ik ben heel benieuwd.
3: Helemaal mooi, dus dat is al helemaal een toevoeging aan Scholevaart.
2: Zeker.
3: Nou, op de Terp hebben ze dat ook, hè? Ja. Hartstikke goed, helemaal niks mis mee. Enorm aardig, hardwerkende mensen altijd. Ja. En lekkere spullen, dus alleen maar een toevoeging van zo'n buurt en wijk.
2: Ja, want bij dat evenement vrijdag hadden we ook al vlees van hen voor op de barbecue. Nou, hartstikke lekker, iedereen was helemaal enthousiast.
3: Ja, iedereen vond het hartstikke lekker.
2: ja, daarom.
3: Lekker met een Poolse wodka erbij, of niet?
2: Nee, dat niet.
3: Oh, dat niet, hè. Nou ja, goed. Oké, Jannes, nou dan hebben we in ieder geval weten we een beetje hoe het zit. Of tenminste, je weet het nog helemaal niet hoe het zit. Waarom de douane daar kwam. We waren gewoon nieuwsgierig. Dachten, misschien weet je daar iets meer over. Leuk om even te vertellen ook dat die andere supermarkt daar komt. Ja. En dan gaan wij zo meteen nog even met jou praten over het andere gebeuren in Capelle.
2: Ja?
3: Ja?
0: En het hele verhaal van de supermarkt kan je ook lezen bij ons op de website ckzvandaag.nl. Het is Radio Capelle in samenwerking met het programma IJsselnieuws. Zometeen Vanessa dus in gesprek met diezelfde Jannes van der Heijden, maar dan over UF-schuim. Dit is eerst Bastille.

0: Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You? Dit is Radio Capelle. Vanessa King zit nog steeds bij ons in de studio en die gaat in gesprek met Jannes van der Heijden over het UF-schuim, als ik het goed zeg, Vanessa.
1: Ja, dat zeg je zeker goed, Thomas. Inderdaad, het wat serieuzere werk. Hè. Jannes, je kan weer in één keer door. Nogmaals, fijn dat je er bent, want we hebben best wel wat dingen te bespreken. Over het een en ander. Maar in Capelle aan de IJssel is gebleken dat het UF-schuim in de buitenmuren van 443 woningen zit van Havensteder. En dat is gebruikt met name in de Vogelbuurt en de Florabuurt. En nu hebben jullie als partij zijnde daar schriftelijke vragen over gesteld. Hè, want het brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee. Er zijn waardes daar waar je aan moet houden. En RIVM die heeft weer nieuwe advieswaardes vastgesteld en daar voldoet het helemaal niet aan.
2: Nee, correct. Ja, we zijn hier sinds eind 2025 al mee bezig. Daar hebben we aandacht voor gevraagd, ook in februari inmiddels. Dat we hebben, dit hebben aangekaart in de gemeenteraad. Er is ook ingesproken door huurdersvereniging De Vogel destijds in die betreffende vergadering. En daarna heeft de gemeente ons een brief gestuurd waarin ze zeggen van, nou, het is inderdaad bekend en we gaan ermee aan de slag. Er komen allerlei onderzoeken, er worden metingen verricht. Nou, ondertussen zijn we een aantal maanden verder en inderdaad, er zijn meetgegevens bekend. Nou, daar zijn we weer op aangeslagen, want die waren veel te hoog. Alleen die zaten nog net tegen het toelaatbare aan volgens de oude norm. En die was 120. Ik noem het even 120 microgram per kubieke meter. Nou, laten we het gewoon even 120 houden. Dus daar was één meting 119. Nou, die persoon is uiteindelijk heeft elders gaan wonen. Die heeft zijn huis verlaten. Maar die klaagde ook al twee jaar over gezondheidsklachten. Ja. Alleen voelde zich niet serieus genomen. En nu werd eindelijk duidelijk waarom dit zou kunnen ontstaan. Maar in de tussentijd is het RIVM er ook mee aan de slag gegaan. Want het... De GGD had er wel aangegeven, nou, 50 lijkt ons een mooi getal. Ja, een mooi getal hebben we niet zoveel aan. De RIVM is gelukkig doorgegaan en heeft gezegd, nou, bij langdurige blootstelling, wat natuurlijk in een huis het geval is, adviseren wij een advieswaarde van 7.
1: Ja,
2: nou,
1: van 7,
2: dat betekent dat alle woningen waar dit schuim is toegepast, die zijn gewoon een gevaar voor de gezondheid eigenlijk.
1: Nou ja, niet. Dat is gewoon schadelijk.
2: Correct.
1: Maar het is gewoon bewezen dat dit gewoon heel erg schadelijk is.
2: En het speelt in heel Nederland en er zijn echt nog schrijnendere gevallen bekend. Maar uiteindelijk gaat dit om de gezondheid van onze inwoners. En vandaar dat we er zo fel op zijn. Dit is echt een onderwerp dat heel serieus aangepakt moet worden. En daarom hebben wij een brief aan de burgemeester rechtstreeks ook geschreven.
1: Ja, dat zag ik. Jullie hebben 3 vragen gesteld aan de burgemeester. Hè? Ja. En daar hebben jullie nog geen antwoord op. Hè?
2: Nee.
1: Want het seizoen is pas weer begonnen, om het zomaar eens te zeggen. Het gaat... seizoen en alles. Maar nu is die wijk natuurlijk niet alleen daardoor getroffen, maar natuurlijk ook destijds met die ventilatie gebeuren, hè, door het schimmel en alles.
2: Correct.
1: Vind jij nou dat Havensteder hier goed mee omgaat?
2: Nou, laten we zo zeggen, we vinden in ieder geval dat we daar als gemeente eens even serieus in moeten gaan duiken. En we hebben in februari dit jaar ook al gevraagd, moeten wij als gemeente niet onze toezichthoudende rol wat aanscherpen? En daar bedoel ik mee van, laten we eens even goed in overleg gaan en hoe dat nou zit. Vraag eens openheid in de boeken. Want als wij als partij zelf naar bewoners toe gaan, horen we echt verhalen waar ze al jarenlang tegen een dichte deur aanlopen, niet gehoord worden en zich heel negatief uitlaten over de corporatie. Terwijl wij dat heel graag gewoon als goede partner blijven zien. Lijkt me goed om even transparant te zijn met elkaar.
1: Om jou te onderbreken, ik vraag me af of het dan nog wel zo'n goede partner is. Ik bedoel, de mensen hebben oprecht gezondheidsproblemen. Het is gewoon een bewezen iets. En nu gaat Havensteder een proef doen om het schuim te verwijderen uit sommige woningen. Hè? Maar waarom niet alles rigoureus verwijderen en opnieuw isoleren en alles? Door het gaat om hoeveel woningen? 443 woningen?
2: Ja, dat zijn er ook al meer hoor, ondertussen waar het bekend is. Vandaar dat wij ook ons afvroegen of die administratie niet eens bijgewerkt kon worden. Want we weten ook dat in de Bloemenbuurt is het al in de jaren 80 gebruikt. Dus daar zit nog oud materiaal in de muren. Inderdaad, wij willen graag goed met elkaar samen blijven werken. Maar we hebben er wel ernstige vragen over. En ik stel toch echt de gezondheid van onze kapellenaren gewoon op één.
3: Ja, want je zou toch kunnen denken wat zij zeggen van... nou ja, we laten het even aan het ministerie over... totdat daar beleid op is gekomen, hè, hoe we hiermee om moeten gaan. Maar dan denk ik van ja, maar dan kan je misschien wel weer heel wat jaren wachten. Ja. Terwijl het echt nogmaals een bewezen iets is... dat het gewoon slecht is voor de gezondheid. Ja. Dus dat begrijp ik niet zo heel erg goed. En eigenlijk ook niet vanuit de gemeente Kapelle aan de IJssel.
2: Nee, dat baam ik wel hoor. Het is natuurlijk ook wel zo dat metingen kosten ook geld. En dat wordt dan als een soort goodwill, wordt er een meting gedaan. Terwijl eigenlijk zeggen, nou iedereen zou gewoon zo'n meting moeten krijgen. En in principe zouden we ook gewoon moeten zeggen, het moet gewoon uit alle woningen verwijderd worden. Ik begrijp dat er wel onderzoek naar gedaan wordt. Alleen wat bij mij niet opgaat is dat het bij de een wel en bij de ander geen klachten geeft. Het is gewoon slecht. Dit wil je niet in je muren hebben. Dit is gewoon bewezen slecht. Toevallig kan de ene er misschien beter tegen dan de ander. Uiteindelijk komt er een keer iemand te wonen die er niet goed tegen kan. En die wordt langdurig ziek. Kan uiteindelijk vormen van kanker ontwikkelen. En zelfs gemmutatie is bewezen.
3: Dat, want het is natuurlijk een soort doorzichtig gas of iets. Wat je inademt en doet. Ja. Dus je wordt er geadviseerd goed ventileren. En goed dat soort dingen doen. Maar dat moet toch eigenlijk niet mogen. Als je gewoon woont in een woning. Waar je gewoon je huur voor betaalt en alles. Dat moet gewoon toch gewoon allemaal gezond zijn. Om daarin te wonen.
2: Ja, nou, de huurdersvereniging De Vogel was ook degene die ons die complexiteit onder ogen bracht. En die zeiden van de ventilatie is niet op orde. Dan moeten we ventileren. Maar hoe kan dat? Weet je wel, de ventilatie werkt geen eens goed. En zo hangt alles met elkaar samen. En je kan natuurlijk ook niet van mensen verwachten dat ze in de winter al hun ramen openzetten omdat ze gas in de muren hebben.
3: Nou ja, dat bedacht ik me eigenlijk ook. Ik bedoel, dan ga je weer hogere stookkosten krijgen en alles. Want zet je raam maar open, want jullie hebben een beetje giftige stof in huis.
2: Dus het is heel complex en ik wil ook eigenlijk niet over één nacht ijs gaan. Maar ik wil wel ervoor waken dat we langzaam verzanden in een proces waarbij we jaren bezig zijn met een soort oplossing te zoeken. We weten het is slecht. Ga er in ieder geval vanuit dat je het gewoon verwijdert. Dat mensen daar gezond kunnen wonen. En dan kijken we later wel wie die rekeningen bij wijze van spreken betaalt. Maar er moet iets gebeuren.
3: Maar heb jij dan nu wel al vernomen vanuit het college dat er... wie is daar de verantwoordelijke wethouder, Sjoerd Gijsler?
2: Ja.
3: Daar al in gesprek is gegaan met Havensteder?
2: Nou, wethouder Gijsler is doorlopend in gesprek met de corporatie. Wat ik alleen hoop is dat hij dit signaal wat wij afgeven ook nu tot zich laat doordringen. En ook de gezondheid van onze kapellenaren echt op één zet.
3: Ja.
2: En iets meer havensteden laat uitzoeken dan nu lijkt in ieder geval. Want het hobbelt een beetje door.
3: En heb je ook bewoners gesproken die daar wonen?
2: Ja, correct. Zowel in de Vogelbuurt als in de Florabuurt. We zijn ook binnen geweest. Over de klachten gehoord die mensen hebben. En dat is niemals.
3: Nee. En dat, wat voor klachten zijn dat? Wat zijn dat voor verhalen?
2: Er zijn mensen die inderdaad al jaren met brandende ogen rondlopen. Die last van de luchtwegen hebben. Die eigenlijk geen energie meer hebben. En als zij op hun werk zijn, eindelijk weer een beetje bijkomen. En als ze weer thuis zijn, weer gewoon eigenlijk instorten.
3: Zijn ze bang?
2: Ja, zeker. Mensen die, degene die al uitverhuisd is, die wil ook eigenlijk niet meer terug.
3: Nee, dat begrijp ik.
2: En nu, vandaag is er door huurdersvereniging De Vogel ook een brief rondgebracht bij een aantal, bij de Vogelbuurt en de Florabuurt. Waarin geadviseerd wordt je klachten vooral te melden. Want mensen weten het vaak ook niet, waardoor dit allemaal zou kunnen komen wat ze hebben. En nu hopen we op deze manier dat meldpunt gewoon goed te laten benutten.
3: Ja.
2: Zodat er wat aan gedaan kan worden.
3: Nou, zeker weten. Maar nogmaals, wat ik er net ook al zei. Ja, het is al een tijdje daar gedoe met die woningen en die huizen. Dus je verwacht dan toch wel nogmaals dat er eens een keertje echt actief op wordt geacteerd. En daarmee aan de slag gaat.
2: Ja.
3: Zou dat nu te maken hebben met geld? Of waar heeft dat dan mee te maken eigenlijk?
2: Ja, ik heb nooit echt achter de deuren mee kunnen luisteren. En dat hoeft ook niet per se. Ik wil gewoon dat er goede woningen zijn voor deze mensen. Die betalen er een hoop geld voor. Maar als je zo de bewoners aanhoort... die hebben de wildste complottheorieën ondertussen ontwikkeld. En dat geeft mij eigenlijk alleen maar een signaal af... dat het daar ook nog jaren niet goed zit in de relatie met
3: wat
2: de verhuurder.
3: Wat voor theorieën?
2: Ja, van het wordt hier toch langzaam steeds minder... en uiteindelijk wordt het gesloopt.
3: Oh,
2: Dat zijn toch vervelende...
3: Maar niet in de vogelbuurt. Of in de vogelbuurt, niet in de florabuurt. Want daar wordt natuurlijk binnenkort wordt het daar helemaal aangepakt en zo. Dus dat kunnen ze misschien gelijk meenemen.
2: Een gedeelte. Maar ja, laat zo zeggen, dat is wat ik dan nu van bewoners hoor. En ik denk dat het goed is om bewoners serieus te nemen. Om die klachten serieus te nemen. En nu hierop door te pakken. En ik zeg niet dat de Haagsteden dat niet doet. Ik zeg alleen wel van dat we dat echt even met elkaar beter aan moeten pakken. Vandaar dat wij de burgemeester vroeger hier in de lead te nemen.
3: Ja, dus jullie hebben echt de burgemeester hierop aangeschreven. Hè? Ja.
2: Correct.
3: En wat heb je dan nog specifiek aan hem gevraagd?
2: Nou, onze vragen gaan eigenlijk over of hij bereid is naar een crisiskamer in te richten. En dat is een groot woord. Maar dat is natuurlijk gewoon een overlegtafel waarin we met elkaar tot een oplossing komen hiervoor. Waarbij ook bewoners gewoon een goede stem uiteindelijk hebben. En dat er een oplossing gezocht wordt voor deze grote problematiek. Want dit overstijgt zeg maar de asbestaffaire die we destijds hadden, als je nu al goed leest. En dit heeft grote invloed, denken wij, op de investeringsagenda ook van de gemeente.
3: Nou, zeker. Maar dat zei ik er net ook al. Het idee dat je ergens woont waar je gewoon eigenlijk bang bent, omdat het gewoon slecht is voor je gezondheid. En dan met de schimmel. En dan net van die complottheorieën. Wat je zegt dat mensen denken, nou, wordt een soort sterfhuis, wordt straks afgebroken. Waar moeten we dan heen? Terwijl je gewoon graag veilig en gezond wil blijven wonen.
2: Correct. En wij vinden het ook heel fijn dat die mensen daar allemaal bij elkaar kunnen blijven. Want dat zijn hartstikke leuke buurten. Ja. En die mensen verdienen gewoon een gezonde woning. Ja. En dat is het nu niet.
3: Nou, heb jij enig idee hoe de stand er nu voor staat? Of er.
2: Wij zijn natuurlijk actief bezig. En wij hopen ook spoedig in ieder geval reactie te krijgen van de wethouder. Maar wij zullen hier ook zelf op doorgaan en dit op een gegeven moment agenderen in de gemeenteraad. Ja.
3: Nou, in ieder geval hartelijk dank, Jannes, dat jij hier even antwoord op hebt willen geven. En we blijven ook dit volgen, want er gebeurt daar genoeg. Dus. Nou, hartelijk dank en je mag nu naar huis, hoor.
4: Graag gedaan. Dankjewel. Hij is hier een hele avond geweest. Dankjewel, Jannes. Het is Radio Kapelle. IJzernieuws luister je naar. Met zometeen een interview met Selma Konijn. Eerst hebben we muziek van Elton John. Someone saved my life tonight.

Radio Capelle, Elton John en Someone Saved My Life Tonight. Dit is het programma IJsselnieuws. Zomaar meteen gaan we naar het nieuws van 9 uur. Tweede uur hoor je Selma Konijn in gesprek met Joep Kruithof. We gaan Ilko de Bruin bellen over het sportweekend. En we gaan ook nog bellen met Rijkswaterstaat over de Algerabrug. Eerst heb ik voor je John Mayer. Dit is Last Train Home. Goedenavond.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mijn naam is Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een brand in een portiekwoning in Rotterdam-Delfshaven hebben 4 mensen rook ingeademd. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Het vuur ontstond op het balkon. De brandweer heeft delen van het pand gesloopt om het goed te kunnen blussen. Meerdere woningen zijn ontruimd. De brandweer kijkt nog hoeveel mensen vanavond terug kunnen keren naar huis. Een container met 1000 kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De politie heeft vanmiddag een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En een koe in Warmond heeft een behoorlijk avontuur beleefd dit weekend. Omroep West schrijft dat de brandweer daar een koe moest redden van een woonboot. Het dier was daar vanuit een weiland midden in de nacht op terechtgekomen. Hoe de koe dat voor elkaar kreeg is niet duidelijk. De reddingsoperatie was niet makkelijk trouwens, want het dier kwam ook nog eens met een poot vast te zitten tussen de vlonder. Het is de brandweer uiteindelijk wel gelukt om het dier weer veilig naar haar eigen weiland te krijgen. Krijg je nog het weer? Vanavond steeds meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen kan de paraplu mee. Het wordt een natte dag bij ongeveer 19 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen.
7: Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Jordan Sparks en Chris Brown en No Air op Radio Kapelle. Aan de telefoon Ilko de Bruin, onze sportverslaggever van het programma IJsselsport. En we hebben natuurlijk weer een aardig druk sportweekendje achter de rug, hè Ilko?
1: Nou, dat mag je inderdaad zeker zeggen, Thomas. Want ja, bijna bij alle sporten is de competitie inmiddels weer begonnen.
0: Ja, en niet alleen bij het voetbal natuurlijk.
1: Nee, ook de korfballers zijn begonnen aan het veldseizoen. Dus ja, onze vier regioploegen, KCC, CKV Nieuwekerk, COAG en IJsselvogels zijn afgelopen zaterdag aan de competitie begonnen. Met wisselend succes, mogen we dan wel zeggen.
0: Met wisselend succes? Wat, was, ja. wat waren de uitslagen om precies te zijn? Of overval ik je dan met deze vraag?
1: Nou nee, ik zal ze niet in detail noemen, maar KCC en Nieuwekerk spelen op het hoogste niveau van Nederland in de ereklasse. Nou ja, voor Nieuwekerk is dat sowieso aanpoten en KCC heeft ongeveer 90% van de selectie verloren en moet bouwen aan een nieuw team. KCC ging bijvoorbeeld op zoek bij eigenlijk wel de topper van Nederland. Fortuna ging daar onderuit, ruim onderuit, een doelpuntje of 13 verschil. En voor Nieuwekerk gold hetzelfde, die gingen bij die andere topper van Nederland op bezoek, DVO. En die wonnen natuurlijk de zaaltitel in Ahoy van Fortuna. En ja, dat was ook een paar maatjes te groot voor Nieuwekerk. Ook Nieuwekerk ging met een 12 doelpunten verschil onderuit. Zijn geen schande. Beide ploegen, zowel KCC als Nieuwekerk, weten waar ze aan toe zijn in deze competitie. En dat, dat wordt heel moeilijk om punten te pakken. IJsselvogels ging ook onderuit in de openingswedstrijd. En COAG, het gedegradeerde COAG, want het had een rampseizoen vorig jaar, want het degradeerde zowel in de zaal als op het veld. En COAG deed de plicht, won heel erg ruim van Choba en startte als enige ploeg in ieder geval de veldcompetitie met een overwinning.
0: Hey Ilko, een vraagje uit interesse. Kan jij mij eens uitleggen hoe bijzonder het is dat wij twee eredivisieclubs hebben, of in ieder geval clubs op het hoogste niveau hebben in het korfbal?
1: Ja, nou, ereklasse heet dat in het korfbal op het veld. In de zaal heb je de Korfbal League. Dat is best bijzonder. Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat de Korfbalbond de afgelopen jaren best wel een verbreding van de ereklasse heeft doorgevoerd. Er zijn veel meer clubs toegelaten. En ja, dat heeft als gevolg dat er veel meer clubs nu in die hoogste klasse spelen. En dan spelen ze voor de zaalperiode een verkorte competitie. In een pool van vier. De bovenste twee spelen na de zaalcompetitie in een kampioenspool. En de onderste twee spelen na de zaalperiode in een soort degradatiepool. Waarbij je dan bij de bovenste twee moet eindigen om niet het volgende seizoen een klasse lager te spelen. Ja, dat geeft wel aan. Hè? Kijk, een Nieuwekerk speelt in de zaal hoofdklasse. Twee niveaus onder het hoogste niveau. Dat geeft wel aan dat er veel meer clubs in Nederland op het veld op het hoogste niveau actief zijn. Maar goed, KC en Nieuwekerk zitten hemelsbreed misschien 5 kilometer bij elkaar vandaan. Dus het is wel bijzonder dat twee clubs in de regio hebben die in ieder geval op het hoogste niveau actief zijn. Dat klopt.
0: Voor IJsselsport was jij dit weekend ook weer apart, maar dan naar het voetbal. En als ik me niet vergis was jij bij DCV in Krimpen aanwezig, toch?
1: Ja, dat klopt helemaal. DCV is als een van de vele andere regio amateurvoetbalploegen begonnen aan de bekercompetitie. Vorige week verloor DCV

0: met 3-1 en moesten eigenlijk afgelopen zaterdag op het eigen sportpark het Waalplantsoen winnen van VOC. Rotterdams ploeg die een niveautje hoger speelt dan DCV. Nou, daar was in de eerste helft in ieder geval helemaal niks van te zien. Want DCV voetbalde brutaal met lef naar voren toe, zoals dat dan zo mooi heet. En kwamen ook terecht op voorsprong. En dat stonden ze bij rust nog steeds. 1-0 die voorsprong. Ja, het begin van die tweede helft kantelde de wedstrijd opeens. VOC ging er wat meer fysiek ingooien. En ja, tussen de 52ste en 58ste minuut scoorde VOC maar liefst 3 keer. En dat was wel gelijk de genadeklap voor de DCV, want de Knimpenaren kregen eigenlijk een paar halve kansjes. En mochten eigenlijk blij zijn dat VOC er nog niet 3 bij prikte en dat het uiteindelijk 1-3 bleef. Betekent wel dat DCV direct is uitgeschakeld voor de beker. Dus ja, aankomende zaterdag spelen zij een veredeld oefenpotje dus.
1: Ja, en die andere wedstrijd waar we bij waren, dat was VV Capelle natuurlijk. Die speelde een uitwedstrijd bij Jodan Boys. Ja. Nou, Ilko, vroeger toen ik wel eens tegen de Jodan Boys voetbalde, vond ik dat altijd vreselijk. Want die gasten waren altijd veel te goed en ze waren veel te snel. Dat was dit weekend ook het geval.
0: Ja, en dat is op zich wel bijzonder hoor. Want eigenlijk als je de historie van de afgelopen jaren terugkijkt, spelen de Capelle en de Jodan Boys heel vaak tegen elkaar. En eigenlijk houden de ploegen elkaar verrassend vaak in evenwicht. Zeker in Gouda, vaak veel gelijke spelen. Capelle wint wel vaker op het eigen sportpark het slot van Jodan Boys dan dat het daar verliest. Maar zeker in uitwedstrijden wordt het vaak gelijk. Maar ja, Capelle startte heel matig aan de wedstrijd. Ja, en na een half uurtje spelen stond het dus ook al 2-0. En uiteindelijk bleef dat ook zo de eindstand. Het is jammer, want Capelle startte vorige week heel erg goed tegen degradant ASWH. Toen won het met 1-0, maar had het ook zomaar 3-4-0 kunnen zijn. Dus ja, het gaf de burger moed, maar niks was minder waar. En uitgerekend oud-Capelle topscorer Olaf van der Zanden schoot Jodan Boys dus naar een 2-0 overwinning toe.
1: Ja, en als ik zo kijk naar de standen van de wedstrijden afgelopen weekend, hebben onze regioclubs het eigenlijk niet zo heel goed gedaan. VV Groeneweg die speelde gelijk bij Teilingen. VV Moerkapelle verloor met 3-1 van Siveo 60. Nieuwkerk verloor van FC Oudewater. Moordrecht won daarentegen met 6-3 van VVOR. En ja. SVS die won met 8-1 van PKC 85. Ja. CKC heeft ook gewonnen trouwens.
0: Ja, en al die clubs spelen dus voor de districtsbeker, net zoals DCV. En SVS doet het dus heel goed, al 2 wedstrijden gewonnen. Die zijn dus ook al door naar de volgende ronde. En CKC en Moordrecht doen het daar ook heel erg goed. En Groeneweg heeft het ook nog in eigen hand om door te gaan. Aankomende zaterdag spelen al die ploegen hun derde wedstrijd in die bekercompetitie. Dus voor sommige ploegen is het klaar. Andere ploegen hebben nog wat om voor te strijden. Maar je ziet toch vaak dat veel trainers die bekercompetitie toch een beetje misbruiken om een ploeg nog een verre vorm te geven.
1: En wat gaan we dit weekend doen bij IJsselsport?
0: Capelle speelt thuis tegen HVV. Zal het dus de rug moeten rechten. Daar zijn we sowieso live bij. En uit mijn hoofd gezegd zitten we ook bij Zwervers. Die ploeg heeft dus wel een tikje gehad. Want die verloren dus ook afgelopen zaterdag fors in Alfa aan de Rijn. Maar omdat Zwervers in de eerste wedstrijd knap terugkwam van een 2-0 achterstand naar een 2-2 gelijkspel, heeft Zwervers nog in eigen hand. Winnen aanstaande zaterdag. En dan gaan ze toch een ronde verder in de bekercompetitie.
1: En dat is tegen VVI, zeg ik dat zo? VVI?
0: Ja.
1: Kijk, nou, helemaal goed. Dan zijn we weer helemaal op de hoogte. Dankjewel, Ilko.
0: Ja, gaan we het over volleybal hebben of slaan we dat over?
1: Oh, jij wilt het nog over het volleybal hebben? Nou, dat kan.
0: Jij zei, alle competities zijn weer begonnen. Ja, ook bij de volleybal zijn de dames van de ZVH weer begonnen. Zij speelden voor de beker en wonnen met 0-3 bij Dosco.
1: Oh ja, dat is waar inderdaad ook, ja. En de mannen, beginnen die ook al binnenkort?
0: Nee, die beginnen nog niet. Die hebben nog een aantal weekjes voorbereiding. En dan gaan die mannen weer beginnen. Hetzelfde geldt voor de dames van VCN uit Capelle. En de dames van de ZVH begonnen dus. Ze wonnen knap met 3-0. Ze spelen aanstaande zaterdag tegen Groot Ammers. Die ploeg verloor met 3-0. Dus en de kans is wel groot dat ZVH aanstaande zaterdag wint van Groot Ammers. En dan zijn zij ook alweer een ronde verder in de nationale beker.
1: Dan nog even hebben over hockey.
0: Die laat ik even voor wat het is.
1: Oh, dat dan weer wel, oké.
0: Okay. Ja, nou. Nee, jij startte dat leuke plaatje in. Firefly is volgens mij, dus laten we die maar lekker aftrappen.
1: Dat is jouw favoriete plaat, heb ik ooit gehoord.
0: Dan ben je niet helemaal goed geïnformeerd, maar ik vind het wel leuk om te horen.
1: Oké, nou dan ben ik daar ook tevreden mee. Dankjewel Ilko de Bruin. En zaterdag weer te horen, neem ik aan, hè?
0: Zeker.
1: Het is Radio Kapelle. Dit is IJsselnieuws. Een hele goede avond.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algerabrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.

0: Michael, Careless Whisper. Alweer 42 jaar geleden dat deze plaat op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40. En 42 jaar later nog steeds enorm geliefd. Vanochtend om 5 uur ging de Algerenbrug na 4 weken weer open voor het verkeer. En daarmee is de grote afsluiting voorbij. Maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Op een aantal momenten kan de brug daarom nog tijdelijk gestremd zijn. En ik heb aan de telefoon Frank van der Zwam van de Rijkswaterstaat. Goedenavond.
1: Goedenavond, Thomas.
0: Ja, hoe zijn de afgelopen 4 weken verlopen?
1: Nou, best goed eigenlijk. Kijk, de hinder is natuurlijk nooit leuk geweest voor de inwoners. Maar al met al zijn de werkzaamheden goed verlopen. En op schema. We hebben alles gedaan wat we wilden doen. En zelfs nog een beetje meer. Want de weekendafsluiting die voor aanstaand weekend gepland stond van de wisselstrook, die hoeft niet meer door te gaan, wat we die werkzaamheden het laatste weekend al hebben kunnen doen.
0: Dat is wel lekker dat je al wat extra dingetjes kan doen dan.
1: Ja, zeker. En ja, dat is natuurlijk ook het doel. We besluiten die brug niet af voor lol. We willen hem ook zo kort mogelijk houden, die afsluiting. Dus wat we hebben kunnen doen de afgelopen 4 weken, dat hebben we allemaal gedaan. En ja, zo min mogelijk hinder voor de inwoners.
0: Welke stremmingen komen er nog aan de aankomende tijd?
1: Nou, er komen nog 5 nachtafsluitingen aan. Of tenminste, niet hele afsluitingen, moet ik zeggen. 5 nachten met werkzaamheden. En dat is van in de week van 21 tot 26 september. De eerste 3 nachten is de brug van 10 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend volledig afgesloten voor alle weggebruikers. Autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. En er zijn weer diverse reismogelijkheden via waterbus, een pendelbus en deeltfietsen. En de laatste 2 nachten, 24, 25 september, zijn er ook nog werkzaamheden. Maar dan zijn er een aantal brugopeningen van 5 minuten tussen 10 en 1 uur 's nachts. Dan wordt het verkeer even stilgezet. En tussen 1 en 5 uur 's nachts brugopeningen van 30 minuten. En dat doen we eigenlijk om de brugklep te testen en alle laatste instellingen te doen.
0: Ja, ik vroeg me eigenlijk nog wel af over de Algerenbrug, want 4 weken zijn goed verlopen. Jullie hebben meer kunnen doen. Toch kwam bij ons wel een paar keer het nieuws dat er in ieder geval enkele auto's nog de brug over zijn gegaan. Op een manier. Kan je ons vertellen hoe dat is gebeurd?
1: Ja, dat klopt. Er zijn in totaal 4 automobilisten die hebben geprobeerd om de Algerenbrug over te steken. 2 wilden via de wisselstrook rijden. Eentje daarvan is er echt in geslaagd om aan de overkant te komen en is daar tegengehouden. Beide automobilisten hebben een flinke boete gekregen, want ja, ze hadden geen toestemming voor het gebruik van de wisselstrook. Mm. En er zijn 2 gevallen geweest dat per abuis een automobilist richting de tijdelijke fietsvoetgangersbrug is gereden. Eentje is op tijd tegengehouden en de andere, nou, het was vorige week donderdag, dat incident, of direct ervoor bedoel ik, dat er een automobilist op de fietsbrug terecht is gekomen, waarna die even afgesloten moest worden geïnspecteerd of die nog goed was qua constructie. En gelukkig kon die ook weer snel worden vrijgegeven.
0: Hey, hoe kunnen dit soort dingen gebeuren? Als in, zijn het gewoon mensen die het niet weten? Het staat goed aangegeven.
1: Ik denk dat er 2 die geprobeerd hebben via de wisselstrook te gaan even wilden kijken van hoe ver ze konden komen. En het toch ging lukken. Nee, mm-hmm. Dat hebben ze dus met een boete moeten bekopen. En de andere 2 was geen sprake van opzet. Dus gewoon de verkeersregelaars verkeerd begrepen of de aanwijzing niet helemaal juist opgevolgd. Dat weten we niet precies. Maar daar was geen opzet van sprake.
0: Hoeveel is zo'n boete?
1: Dat weet ik niet precies. Maar volgens mij wel een paar €100 wat ik heb gehoord.
0: Dat kan me wel voorstellen, ja. Ja, dat kan me wel voorstellen. De boetes zijn ook wel flink duur geworden natuurlijk. Dus wat dat betreft, als je dit soort dingen doet, lijkt me niet dat je hier met een eurotje of 80 vanaf komt, zeg maar.
1: Nee, dat was wel aanzienlijk wat meer inderdaad. Ja, je kan je beter gewoon maar aan de regels houden over het algemeen.
0: Nou, dat is ook zo. En heb jij ook wat van de omgeving meegekregen? Ik bedoel, gaat het bij jou alleen maar over de brug, zeg maar?
1: De geluiden vanuit de omgeving?
0: Ik heb het dan vooral over de drukte in de wijken vanwege de auto's en zo en dat soort dingen. Of krijgen jullie daar niet zoveel van mee?
1: Ik zelf niet. Maar er zijn natuurlijk her en der wel wat problemen geweest.
0: Ja.
1: De mensen die wijken parkeren of op dijken parkeren en zo. Daar hebben we ook maatregelen opgenomen om dat dan tegen te gaan. Want ja, ze moeten natuurlijk niet het overige verkeer hinderen. Maar ja. Over het algemeen, er zijn natuurlijk wel wat dat soort dingen geweest. Maar over het algemeen is het goed gegaan. Hebben reizigers vooral veel gebruik gemaakt van de tijdelijke fietsvoetgangersbrug die we speciaal hebben gemaakt. Het verkeer daarop is echt meer dan verdubbeld wat we gezien hebben. Dus dat is goed om te merken. Veel mensen hebben natuurlijk ook gekozen om op vakantie te gaan in de periode dat de brug dicht was. Om thuis te werken. En daardoor is het eigenlijk met elkaar hebben we het kunnen bereiken dat het allemaal goed is verlopen. En mensen die echt wel van de weg gebruik moesten maken op de omleidingsroute. Gemiddeld maar zo'n 20 minuten vertraging had.
0: Ja, die verwachte chaos van tevoren. Hè, want dat was echt een doorn in het oog voor heel veel mensen uit de regio. Is op zich nog wel uitgebleven.
1: Ja, gelukkig wel. Maar dat is echt dankzij de inzet van iedereen. Natuurlijk alle betrokken organisaties, gemeentes. Maar vooral dankzij de inwoners die voor alternatieven hebben gekozen in plaats van de auto.
0: En hoe lang kan hij nu weer mee? De brug?
1: Nou, hij, in ieder geval tot 2040. Er is uiteraard af en toe regulier onderhoud nodig aan zo'n brug. Een paar keer per jaar geveegd moet worden, kleine klusjes gedaan. Dus dat hou je altijd. Dat is met alle infrastructuur. Maar deze kan er weer zo'n 15 jaar tegenaan.
0: Nou, dat is lekker om te horen. Frank, ik wil je enorm bedanken voor het gesprekje over de Algarabrug. En we spreken elkaar over 14 jaar dan weer. Denk ik, hè?
1: Dat is goed.
0: Over de Algarabrug dan wel.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Fijne avond.
0: Het is Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. Het zometeen heb ik ook nog voor je Adele Rolling in the Deep. En we gaan het hebben over het kanoën met Selma Konijn. Dit is eerst Eros Ramazzotti.

0: Adele en Rolling in the Deep op Radio Kapelle. Ja, Selma Konijn is een grote naam in het kanovaren. Dit jaar deed ze al mee aan het WK en het EK. En ook heeft ze de Olympische Spelen gedaan. Afgelopen weekend was ze bij het NK op de Willem-Alexanderbaan in Zevenhuizen. En Joep Kruithof sprak met Selma Konijn over haar successen en de bekendheid van het kanovaren in het algemeen.
1: Je hebt Olympische Spelen gevaren, wereldkampioenschappen, ja. Europees kampioenschappen en nu de Nederlands kampioenschap hier op de Willem-Alexanderbaan. Wat is het verschil?
2: Ik train elke dag met Rut. Maar de WK en EK en World Cup hebben we in K2 gedaan. Dus dan zit je samen in de boot. En nu kom je op zo'n NK in Zevenhuizen en moet je opeens tegen elkaar racen. Dus dat vind ik altijd wel een vreemd gevoel aan zo'n NK. En je vaart ook weer meer in je eenpersoonskano. En wat er anders bij komt, de clubs zijn er ook weer. Dus mijn club van vroeger zit in de Rijp. Maar nu ben ik elke dag aan het trainen in Zevenhuizen. Dus in deze omgeving. En ben ik bijna niet om een club te vinden, maar toch... Ja, heb je hier weer je club om je heen. En dit betekent ook dat je met amateursporters gemengd in K4... of K4's en vierpersoonskano vaart. En dit maakt het wel heel leuk, ja.
1: Ja, maar dat was eigenlijk ook wel een vraag van... het niveauverschil is hier dan wel een stuk groter onderling... dan op andere evenementen.
2: Ja, het niveauverschil is hier heel groot. Er zijn mensen die voor het eerst dit jaar kanoën. En zoals ik, kano bijna 20 jaar. Dus dan is het wel een verschil. En mijn hele leven draait weer om. En sommigen doen het als hobby één keer in de maand. Dus er zijn grote verschillen, ja.
1: Ja, je zegt dat maakt het juist ook wel leuk.
2: Ja, het maakt het zeker leuk. Sommige mensen balen dat je golven maakt. Maar sommige mensen vinden het ook geweldig dat je meedoet. En dat ze tegen je kunnen kanoën of met je kunnen kanoën. En dat maakt de sfeer ook heel gemoedelijk.
1: Is er dan nog wel een prestige aan verbonden om het te winnen voor jou?
2: Ja, heel erg. Ik vind het een van de vervelendste wedstrijden van het jaar. Omdat je dus tegen elkaar moet. En je weet wat je kan, maar je moet het wel doen. Ook het is voor ons net het einde van het seizoen. Vorige week was het WK. En dan komt dit nog als een soort van toetje in je vakantie. En je familie. Mijn familie komt kijken. Mijn buren, mijn ouders. Die hebben zin om het te zien racen. Dus dan wil je het wel graag goed doen, ja.
1: Nou, het publiek zelf, zeg maar, de mensen die komen kijken... dat zijn allemaal mensen die al in een kanosport zitten... of iemand erbij betrokken hebben. Is dat jammer?
2: Ik vind het soms wel jammer. Ook met de Olympische Spelen kwamen onze wedstrijden op NOS... en dan hoorde je ook van vreemden... nou, dat is een leuke sport om te kijken. Hier is het vandaag misschien niet altijd even spannend... maar je kan je voorstellen, op topniveau zijn de verschillen gewoon heel klein. Soms op zo'n race van 4 minuten... finish je de mensen in dezelfde 100ste van een seconde. En mijn race duurt 1 minuut 40, 1 minuut 50. Dus dat is best wel een korte wedstrijd om te kijken. Net als bij atletiek gaat het echt nek aan nek. En kreeg je hele leuke feedback... En ik denk dat het voor mensen die kano ook niet kennen heel leuk zou kunnen zijn om te zien.
1: Zit er ook een soort stigma achter het kanoën? Dat het een vakantiesport is, dat het een vakantie-evenement is. Is dat zonde?
2: Zelf vind ik dat wel zonde, want waarschijnlijk denk je bij kano aan een sport van je bovenlichaam. Maar je bovenlichaam is relatief niet zo sterk. Wat ooit een teamgenootje van mij had geleerd met biologie, dat je met kano en zwemmen de meeste spieren in je lichaam gebruikt. En ik zet ook echt mijn slag in vanaf mijn voet en dan zwengel ik mijn romp aan en mijn rugspieren. En ja, mijn armen doen dan ook een klein beetje. Maar het is echt een ketensport. En op vakantie, ik heb het ook wel eens gedaan op vakantie. Je hebt een hele zware boot. Het is gewoon afzien. Terwijl het best wel een snelle, explosieve sport in het echt is, zou ik het noemen. Maar het is natuurlijk, op vakantie is ook het echt.
1: Nou begreep ik dat het aantal deelnemers sinds een aantal jaren wel aan het afnemen is van het NK. Wat is daar, heb jij daar een verklaring voor?
2: Ik vind het wel heel moeilijk. Ik heb het idee dat er misschien iets meer prestatiedruk is. Vanuit kinderen van de club heb je ook, maar ben ik dan daar wel goed genoeg voor? Zulke vragen. Terwijl toen ik jong was stond het kamperen, het fikken stoken, tikkertjes spelen, dat soort dingen centraal. En ging het minder echt om de wedstrijd. Dus misschien dat de prestatiedruk hoger is tegenwoordig. Of je bent er ook wel een weekend aan kwijt soms, omdat het verder weg is, omdat de wedstrijdsport klein is in Nederland, dat daar te weinig tijd voor is. Ik heb het idee zoiets.
1: Ja. Nou zei je net ook al van, ik ben al een tijd weg bij mijn vereniging, maar ik kom ze hier weer tegen. Is dat familiegevoel binnen de sport dan ook groot, omdat het een relatief kleine sport is?
2: Ja, enorm groot, ja. Vroeger, als mijn vader bijvoorbeeld nog op de club reed met mijn broer, dan ging ik al op de bank een dutje doen of zo. Zeker, het familiegevoel is heel groot en ook binnen mijn team. Je bent zoveel tijd samen, dus je kan echt op elkaar rekenen, ja.
1: Ja. Nou, is het seizoen dus bijna afgelopen voor je? Waar kijk je het meest naar uit na deze wedstrijden?
2: Wat het eerste in me opkomt is sporten wat je wilt. Normaal zit je in een strak schema te sporten. En nu denk ik, misschien kan ik een ronde gaan fietsen of net andere krachtoefeningen doen. Ik heb een boot waar ik graag aan klus. En normaal met klussen voel je een beetje guilty omdat het best vermoeiend is. Een rare houding, een rugpijn. Nu kan dat lekker oppakken. Natuurlijk, een drankje en een dansje komen ook wel aan te pas.
1: Ja, want je hebt nu vakantieperiode en dan weer gaan focussen voor de volgende evenementen. Waar liggen de doelen?
2: Nou, de doelen liggen nu wel echt bij LA. We willen daar een podiumplaats behalen. En we zetten nu een steady line door. Dit jaar was misschien, ik had op het WK zijn we 6e geworden. Ik had misschien gehoopt dat we net iets verder waren gekomen. Maar dit jaar hebben we wel heel consistent 4e, 5e, 6e, dat soort plaatsen gepresteerd. En ik denk dat we met die consistente basis nu wel goed naar het podium kunnen doorgroeien. Hoop ik volgend jaar dan kennis mee te maken en dan in LA er echt staan dat stabiel gaat gebeuren.
1: En is dan ook de hoop, als er op LA een prijs wordt gepakt, een medaille wordt gepakt, dat er dan ook meer mensen en meer aandacht komt voor de sport?
2: Ja, dat lijkt me wel sowieso heel leuk. Ook een WK ervoor hoop je het natuurlijk al dat het opgepakt wordt. En ik denk dat de medaille daar wel bij helpt. Nederland heeft gewoon in veel sporten medailles. Dus ja, ik denk dat het snel een sport waar geen medaille wordt gewonnen niet wordt uitgezonden. Dus ik denk wel dat het nodig is en dat het dan hopelijk meer gezien wordt, ja.
1: Maar eerst nog een paar wedstrijden vandaag, als het goed is.
2: Ja, nog 6.
1: Nog 6?
2: Ja, nog heel veel, ja. Doordat het relatief klein is, krijg je alle afstanden op één dag. Meerpersoonsboten, enkele boten. Nog mix met een man. Dus het wordt een pittige dag nog.
1: Nou, heel veel succes
2: dan
1: nog.
2: En vanavond het feestje.
1: En nog het feestje. Nou, sterkte.
2: Dank je.
3: Je luistert naar Radio Kapelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de portiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De politie heeft vanmiddag een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een ondernemer die een medewerker ontsloeg omdat hij dacht hem gezien te hebben in opsporing verzocht, moet van de rechter ruim 24.000 euro aan de man betalen, schrijft het AD. Het opsporingsprogramma toonde vorig jaar beelden van een gewelddadige overval in Hardingsveld-Giessendam. De werkgever dacht zijn werknemer te herkennen. Hij was ook linkshandig en de lichaamshouding leek volgens hem ook. Hij schreef vervolgens in een ontslagbrief 100% overtuigd te zijn van zijn schuld. Maar de rechter zegt nu dat elk bewijs ontbreekt en dat een onderbuikgevoel niet voldoende is voor ontslag. Het weer dan nog. Vannacht blijft het zwoel. De temperatuur zakt niet verder dan 17 graden. Het blijft droog. Morgen regenachtig en een stuk frisser.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Bring it on.

En welkom bij deze nieuwe This Is Soul. Ik begon dit uurtje lekkere muziek met de Anthony Paul Soul Orchestra featuring Willie Jordan. Hun nieuwe album 2026 heet What Can We Do? Nou, muziekjes luisteren. Het nummer heette Too Late en dat is niet waar, want we zijn net begonnen. Zoals altijd een afwisselend programma. Een nieuwe soul, oude meuk soul. Dat zeg ik met alle liefde. En aanverwante genres. Dus blues, jaren 50, 60 popmuziek. Hier en daar misschien wel een jazzy of gospelplaat. Je gaat het allemaal meemaken. Gewoon lekker uurtje muziek. Goed voor de ziel. Ik ga nog even door met de blues met Marcus King. Blue Ridge Mountain Moon van zijn album uit 2025 Little Blue. En daarna echte soulkikker. De man met de kikkerstem Aaron Neville. Use Me van het album The Tattooed Heart 1995. Marcus King, Aaron Neville.

Fading nu uit 1970, Queen of Soul Aretha Franklin van het album Spirit in the Dark, het nummer Oh No, Not My Baby. En dan de man met misschien wel de mooiste stem ooit, Johnny Adams van het album, dus ook uit 1970, Heart and Soul, het nummer In a Moment of Weakness, Aretha Franklin, Johnny Adams.

Van 1970 vliegen we naar recenter werk. Te beginnen met een album uit 2026 van Bridget Purdy. Zij noemde haar schijfje Mother of the Crossroads. En als je Crossroads in een of andere titel hoort, dan weet je, het gaat over de blues. Too Full of You wordt het liedje, Bridget Purdy. En daarna Good Old Mavis Staples, die nog steeds muziek maakt. Gelukkig. Het laatste album dat ze uitbrengt had de titel A Sad and Beautiful World 2025. En Godspeed wordt het liedje. De dames Bridget Purdy en Mavis Staples.

0: They think love is capturing or being captured by closing a fish into kissing a claw, baiting someone into being yours. Love is the one with the claws. It is completely lawless, a feeling so supernatural, it looks like a lie.
1: Mocht je nou trouwens opmerkingen, aanmerkingen hebben of eventueel verzoekjes voor dingen die je lang niet gehoord hebt, mail me gewoon anitaundercover@gmail.com. Ik heb een enorme muziekbibliotheek, dus misschien staan jouw lievelingsliedjes en artiesten daar wel tussen. Vraag het gerust. We gaan weer terug naar ouder werk 1969 en tweemaal 1967. Respectievelijk Tammy Terrell met Tears at the End of a Love Affair van het album Irresistible. Daarna die geweldige Nina Simone, Blues voor Mama, pardon, van het album Nina Simone Sings the Blues. En als laatste in dat blokje 3 Joe Tex met Skinny Legs and All. Ik zei het al, hè, 1967. Komen ze.

eens even zien. Wat heb ik eerder bedacht voor deze playlist? Ah, ik heb nog twee moderne, prachtige bluesheren voor je. Te beginnen met Marcus Trummer van zijn album From the Start 2024. Het nummer Holding Out for You. En de titeltrack van een album uit 2025. Ik was een groot fan van het album van Moses Patrou en het liedje. En dus ook het album heet Confession of a Fool. Marcus Trummer, Moses Patrou.

Je weet het inmiddels, hè? Niet alleen soulmuziek afwisselende, maar aanverwante genres, allemaal muziek goed voor de ziel. Ik zie dat ik oude dingen heb voor je nu zo op het einde. Vier nummers nog, te beginnen met The Spinners, I'll Be Around, van het album Spinners 1973. Dan een heel oudje, 1959, Roy Orbison's Almost 18. Nou, dat is lang geleden. The Spinners, Roy Orbison.

Als laatste hoorde je zojuist Sam Cooke. Uit 1962 was dit een singeltje, Somebody Have Mercy. Bijna, maar niet helemaal aan het einde van deze This Is Soul ga ik je toch nu alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er was. Ik zei het al eerder, heb je verzoekjes op en aanmerkingen, dan kun je me bereiken. Mailen naar anitaundercover@gmail.com. anitaundercover@gmail.com. Ook als je één keer in de week de playlisten van deze en mijn andere show Undercover zou willen ontvangen. Je luistert dit programma op verschillende manieren, maar ik zou voor nu aanraden dat je eens gaat kijken op rootsbeatradio.nl. Daar heb je mijn show, mijn andere show, andermans shows en heel veel zalige non-stop muziek zonder reclames. Waar eindig ik mee? Shamikia Copeland, Sold in my Wounds van het album Turn the Heat Up 1998. Mocht ik nog tijd over hebben, dan plak ik er nog iets lekkers achteraan. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de portiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De politie heeft vanmiddag een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een ondernemer die een medewerker ontsloeg omdat hij dacht hem gezien te hebben in opsporing verzocht, moet van de rechter ruim 24.000 euro aan de man betalen, schrijft het AD. Het opsporingsprogramma toonde vorig jaar beelden van een gewelddadige overval in Hardingsveld, Giessendam. De werkgever dacht zijn werknemer te herkennen. Hij was ook linkshandig en de lichaamshouding leek volgens hem ook. Hij schreef vervolgens in een ontslagbrief 100% overtuigd te zijn van zijn schuld. Maar de rechter zegt nu dat elk bewijs ontbreekt en dat een onderbuikgevoel niet voldoende is voor ontslag. Het weer dan nog. Vannacht blijft het zwoel. De temperatuur zakt niet verder dan 17 graden. Het blijft droog. Morgen regenachtig en een stuk frisser. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen. Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
7: 105.3 Radio Capelle.
8: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: De Bee Gees met To Love Somebody. Goedenavond en welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan samen het laatste uur van de dag vullen met heerlijke, relaxe muziek. En daarnaast hebben we vanavond weer mooie gasten in de studio met interessante verhalen en informatie uit de regio Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je weer bij bent. En we trappen af met een prachtige klassieker van de Rolling Stones, Fool to Cry. Veel plezier met de late avond.

Dat waren de Cars met Drive. De bekende regel Who's Gonna Drive You Home Tonight heeft in dit geval niets te maken met een bob of verkeersveiligheid. Er is vooral bedoeld voor een vraag vol emotie en verlangen. Straks een flinke dosis glamrock met The Secrets That You Keep. En na dat nummer hoor je gast Anja Leermakers. En die gaat in gesprek met onze Dera Cox. En Anja ontdekt haar passie voor schilderen en exposeert tot en met 28 september in Vlaardingen met de expositie Festival van Schilderijen.

0: Festival van Schilderijen in de Groene Luiken in Vlaardingen. Daarover praat ik met kunstenaar Anja Leermakers. Welkom Anja.
1: Dankjewel.
0: Anja, dat heb je me ooit eens verteld, de artistieke kant van jou pas heel laat de ruimte gegeven. Hè?
1: Ja.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik werkte. Ik had kindertjes en je kent het allemaal wel. Op een gegeven moment werken. Het nam ook veel tijd in beslag. Op een gegeven moment ging ik met pensioen. En even daarvoor dacht ik, ik moet wel wat gaan doen met mijn pensioen. Ik schilderde eigenlijk al een poosje. En ik tekende heel graag. Ik boetseerde. Ik deed van alles. Ik was heel creatief. Van het een komt dan het ander. Toen wilde ik iets van dikke dames gaan doen. Toen zei een oud collega van mij van, joh, meid, moet je daar eens even gaan kijken. Daar boetseren ze. Dat ging van boetseren tot dat zij dat daar niet meer deed. Omdat zij last kreeg van de keramiek dingen.
0: En waar was dat?
1: Bij Irma Rengoer in Vlaardingen.
0: Ja.
1: En daar ben ik nog steeds eigenlijk. Ga ik nog steeds elke week naar les toe. En ja, daar ben ik begonnen met schilderen. Ja, dat is zo uitgegroeid verder. En ik doe het nu ook gewoon thuis hoor. Niet enkel maar bij haar. Dus bij tijd te veilen maak ik daar mijn tijd even voor vrij. En ook je ontspanning ervan hebben.
0: Ook boetseren of alleen schilderen?
1: Ik doe het schilderen eigenlijk voornamelijk. Maar ook boetseren, maar dan met zelfdrogende klei. Omdat ik geen oven heb.
0: Oh ja.
1: En die zijn gewoon heel duur. En
0: moet ook heel heet, hè?
1: Dat moet heel heet. En daar moet je ruimte voor hebben. Nou, die heb ik gewoon niet. Want ik schilder in mijn huiskameratelier.
0: Ja, en wat schilder je zoal? Wat is nou jouw stijl?
1: Wat mijn stijl? Ik heb niet één stijl.
0: Nou, je hebt wel stijl. Ik heb gezien. Ik vind het prachtig.
1: Ja, het is niet één stijl.
0: Oké, heel divers.
1: Wat ik wel vind, ik schilder eigenlijk altijd kleurrijk. Ik begin wel eens heel zacht van kleur. En zelfs aquarel maak ik echt harder dan een normale mens. Dat is eigenlijk meer mijn stijl. Gewoon het kleurrijk schilderen. Maar ik schilder van alles. Alleen geen portretten. Echt portretten van mensen die ik ken. Of poezen, honden, noem maar op. Waar je eigenlijk je ziel en zaligheid in moet leggen. Omdat iemand daar toch een herkenning aan moet geven, dat doe ik niet.
0: Vind je dat dan te spannend voor het geval er geen erkenning plaatsvindt of zo?
1: Ik bedoel, er moet wel een soort dingen in zitten dat je zegt van, je moet het, de persoon of het beest moet je erin herkennen. Dus ik zeg altijd, ik wil het proberen, maar als het niet lukt, hangen we er niet aan op.
0: Nee,
1: want dat vind ik.
0: Dat is goed ingedekt.
1: Ja,
0: heel goed ingedekt. Heb je het gezegd over je kleurrijke facet. Werk je met acryl of aquarel? Waarmee verf je?
1: Ik verf oorspronkelijk met acryl. Acrylverf. Ik doe ook wel aquarelverf, maar niet heel vaak. Bijvoorbeeld nu met de warmte een paar weken geleden. Dan kon ik eigenlijk helemaal geen acrylverf schilderen, want het droogde op mijn palet op.
0: Ging je toen aquarellen?
1: Toen ben ik gaan aquarellen, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: En ja, dat vind ik ook leuk om te doen.
0: Dus, dat is wel weer een hele andere tak van sport, hè?
1: Ja, want dan moet je wit weglaten.
0: Precies.
1: En dat is heel moeilijk.
0: En dat moet weer iets suggereren zo.
1: Ja.
0: En waar put je dan je inspiratie uit?
1: Ik put mijn inspiratie uit Pinterest. Heel veel. Maar ik maak daar wel altijd mijn eigen werk aan verder. Van iets anders bijvoegen. Of een andere kleur. Of een gedroogde bloem heb ik wel eens gedaan. Takjes, zand. Zelfdrogende klei erop smeren.
0: Oh, dus ook wel een beetje 3D-achtig.
1: Ja, het wordt echt 3D dan. Ja.
0: Wauw. Nou, we gaan even naar die expositie. Want daar moet je een keuze maken uit je werk.
1: Ja.
0: Het heet Festival van Schilderijen.
1: Ja.
0: Nou, het klinkt heel feestelijk. Dus ik verwacht iets ontzettend kleurrijks en feestelijks. Ja. Wat gaan we zien daar?
1: Wat gaan we zien daar? Heel veel schilderijen. Ik heb er zo'n 22 hangen.
0: Zo.
1: En dat is best heel veel. Ik had heel veel meegenomen. Dat ik dacht van, een beetje overdreven. Maar het hangt ze wel allemaal.
0: Was het moeilijk om te kiezen wat je er ging hangen?
1: Nou, ik hoefde helemaal niet te kiezen.
0: Oh, gewoon alles.
1: Nou ja, inderdaad. En ik pakte uit en hun pakte uit. Ik werd geholpen daarbij. Want eigenlijk heb ik zelf niks gehangen. Ik heb het enkel maar aangereikt. En hun hebben het gehangen en heel leuk eigenlijk. Ik ben er heel tevreden over. En echt, ja, hoe dat die samenwerking was. Ze hebben een wand met dames gedaan, een wand natuur, een wand vogels en een wand echt allemaal kleurrijke dingen. En dat vond ik best wel grappig.
0: Nou, fantastische aanrader voor het komende najaar.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Anja Leermakers. Je hebt ons bijgepraat en enthousiast gemaakt voor je expositie Festival van Schilderijen. Dankjewel.
2: De late avond bij Radio Capelle.

uit 1977. Dave met Escapar Hazard. Nu Marillion, The Great Escape, 1994. We gaan lekker lang genieten van dit nummer. En komen daarna weer bij je terug hier in

0: Onlangs is in het Krabbenpark in Vlaardingen een internationaal kunstproject van start gegaan onder de naam Go West Celebrating Culture and Joy. Tere Cox gaat erover praten met fotograaf Hanneke Duifhuizen hier in de late avond.
1: Wandelend in het Krabbenpark digitale kunst ontdekken. Dat gaan we bespreken met fotograaf kunstenaar Hanneke Duifhuizen uit Vlaardingen. Welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: digitale kunst in het Krabbenpark. Nou, laten we dat even uitspellen. Het Krabbenpark, daar heb jij digitale kunst hangen of staan. Ja. Hoe moet ik dat noemen? Hoe kwam je op het idee om daar iets te plaatsen?
2: Nou, ik heb een jaar geleden heb ik zelf meegedaan met een open call voor augmented reality.
1: Call voor augmented reality. Yeah. Nou, Hanneke, brand maar even los, een open call. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat is dus dat was op een site waar je kunstenaars kunt vinden. Webby Social heet dat. En die open call, daar kunnen mensen dus reageren met hun kunst om aan een expositie of gewoon een andere wedstrijd mee te kunnen doen. En een jaar geleden heb ik dat dus meegedaan voor augmented reality. En dat is dus digitale kunst in het park. Een soort Pokémon Go, als mensen dat kennen. En toen vond ik dat zo leuk, want ik heb mijn eigen werk toen geëxposeerd in New York, notabene.
1: Allemaal digitaal?
2: Digitaal. Ja. Mijzelf zou ik daar nooit komen, maar mijn kunst is daar dus wel naartoe gegaan. En ik vond dat zo leuk. Toen zat ik op Illustan, die dat allemaal plaatst. En heb ik zelf wat kunstwerken geplaatst in het park, het Krabbenpark.
1: Hoe gaat het nou? Want je zegt dat makkelijk, ik heb kunst geplaatst. Maar waar moet ik dan precies aan denken?
2: Nou, dat gaat via een platform, dat heet Illust.
1: Ja.
2: Daar heb je een studio, een dashboard waar je dus het werk digitaal erin in de studio kan plaatsen. En hun zorgen ervoor dat het geplaatst wordt in de wereld. Ja, jij zet het wel op een bepaalde plek, al in die studio. Maar hun zorgen dus voor de techniek dat het ook daadwerkelijk zichtbaar is.
1: De wandelaars, hoe krijgen die het te zien? Wat moeten zij doen om dat allemaal te zien ondertussen?
2: Nou, zij kunnen bijvoorbeeld op mijn website, of als ze de flyer hebben, dat is wel heel erg makkelijk, de QR-code scannen met hun telefoon. Je moet zorgen dat de locatie aanstaat. En als je die scant, dan komt er een soort mapje tevoorschijn waar al die kunstwerken op staan. En je kan per kunstwerk dan aanklikken waar je naartoe wil gaan, zeg maar.
1: Dus al wandelend kan je al die kunstwerken bekijken?
2: Ja, vind je 40 kunstwerken langs de plas, eigenlijk vanaf het strandje bij de Krabbenpark rondom naar de andere kant en terug.
1: Dat is niet alleen werk van jou, want je hebt het op een open call gezet. Dus andere kunstenaars kunnen daar ook bij. Zijn er veel andere kunstenaars die iets geplaatst hebben?
2: Dus ik had 92 inzendingen op de open call.
1: Wow, dat is wel veel, zeg.
2: Dat was best wel veel. We hebben er 39 van geselecteerd en dan mijn eigen kunstwerk. Dus dat maakt 40 kunstwerken. En
1: zo.
2: Kunstenaars die kwamen eigenlijk van over de hele wereld. Dus ik heb kunstenaars uit Iran, Spanje, Canada, Zuid-Korea, Ierland, Polen. Echt Duitsland, overal vandaan. Dus dat is echt heel erg leuk.
1: En wat is hun beweegreden? Willen zij dat doen om mensen te verbinden, om mensen kennis te laten maken? Of kan je het ook aanschaffen?
2: Nou, sommige kunstenaars verkopen ook wel hun werk. Dus er is ook vaak wel een linkje te vinden als je het kunstwerk opent in het park, waar ze dan te vinden zijn. Maar de meesten vinden het gewoon ook heel erg fantastisch om hun werk ergens te exposeren. Dat is met kunstenaars. Die vinden het gewoon leuk om hun werk te delen.
1: Je wil toch iets overbrengen. Ja. Wat is de naam van het project?
2: Go West. En Celebrating Culture and Joy. En cultuur en plezier, dat is iets wat ik graag wilde overbrengen. En omdat er al zoveel narigheid in de wereld is, ik wilde gewoon een stukje positiviteit in de Westwijk van Vlaardingen.
1: En wat hoop je dat mensen gaan doen? Dat ze met elkaar ook in gesprek raken over wat ze zien? Of dat ze er langs lopen en kijken? Wat wil jij het liefst?
2: Nou ja, dat het mensen gewoon het is een gratis uitje. Je moet wel een goede telefoon met internetverbinding hebben. Dus ik wilde vooral dat mensen gewoon een plezier hebben met elkaar en daarover kunnen praten, wat ze zien. En ja, een stukje verbinding, denk ik.
1: Ja, dat, mooi. Mooi. Ja. Nou, je hebt al verteld waar het is. Hoe kunnen we er meer over te weten komen? Heb je een site daarvoor?
2: Ja, nou ja, ik heb een website. Fotograaghanneke.com.
1: Ja, en het is fotograaf met een G op het eind.
2: Ja. Ja. En daar is een tabblad en daar staat Go West. En daar kun je eigenlijk alles over de website vinden. En er staat ook nog een blog over hoe ik eigenlijk tot deze expositie gekomen ben. Ja. Maar dus, het is wel allemaal in het Engels. Maar als je kan op vertalen vaak ook klikken, dan kan je het allemaal ook in het Nederlands.
1: En we weten nou waar het is. En tot wanneer blijft dat er? Of blijft dat er nog heel erg lang?
2: Nou, zolang als Illust bestaat. Dat is het platform waar het door gedaan wordt. Daar, zolang blijft ook deze expositie bestaan. Dus ik hoop, het is een permanent expositie. Dus ik hoop eigenlijk voor altijd. Want dat zou ik wel heel erg leuk vinden.
1: Ja. Ik wil je hartelijk bedanken, Hanneke Duifhuizen, voor je al je informatie over de digitale kunst in het Krabbenpark in Vlaardingen. Dankjewel.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond bij Radio Capelle.

nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

0: ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ik hou van mij, dat was Harry Jekkers. Een lied met een knipoog, wat laat horen hoe belangrijk het is om af en toe ook een beetje goed voor jezelf te zijn. En over vooruitkijken gesproken, soms is het tijd om een andere weg in te slaan en een nieuwe richting te kiezen. En dat sluit aan bij de volgende plaat. Wolf met Switching Gears. En daarna Simply Red met

Straks schuift hier aan bij ons Maaike Kunst. Ze werkt intuïtief en experimenteert met uiteenlopende materialen, technieken en vormen. We praten over de expositie Natuur in Beeld, die tot en met 9 oktober te zien is in het stadskantoor van Delft. Maar eerst muziek. Een Riptide is een sterke zeestroming die je ongemerkt van de kust kan meesleuren. Dat beeld vormt de titel van het volgende nummer. Robert Palmer met Riptide.

0: Ik ga praten over de expositie Natuur in Beeld. En dat doe ik met Meike Jansen. En die werkt intuïtief en experimenteel met verschillende materialen. Dat vergt wat uitleg, denk ik. Meike, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent kunstenaar en ik zeg Jansen, maar je hebt nog een andere achternaam aangenomen ook, hè?
1: Ja, ik heet inderdaad Meike Jansen en ik werk onder de naam Meike Kunst.
0: Oh, ja, dat is heel duidelijk.
1: Ja, toch?
0: Want je bent kunstenaar.
1: Ja, ja. Ja, en ook alle andere dingen die ik doe, die passen goed bij kunst. Dus.
0: Oh, nou ja, daar komen we misschien nog wel op wat je dan allemaal doet. Maar even over de expositie. Natuur in beeld. Er zijn heel veel mensen die brengen natuur in beeld. Met foto's, met van alles en nog wat. Doe je dat ook met foto's of met iets anders?
1: Nu hangen er voornamelijk schilderijen. En ook een aantal prints van schilderijen of van beelden die ik heb gemaakt.
0: Beelden?
1: Ja, ik maak ook keramieke beelden.
0: Oké. Okay.
1: En die konden we daar niet neerzetten. Dus heb ik ervoor gekozen om een aantal te laten fotograferen en prints daarvan op te hangen. Omdat ik dat zo vond passen in de expositie.
0: Ja, want het is een heel verhaal over de natuur. En wat wil je dan laten zien aan de mensen?
1: Ik wil vooral dat mensen iets gaan beleven als ze kijken naar mijn werk. Mm-hmm. Hun eigen verhalen ophalen, er wat bij voelen. En ook hun eigen verhaal daarbij gaan maken. Want wat ik merk, dat als mensen naar mijn kunst kijken, dat ik van iedereen andere verhalen terugkrijg, wat ze erin zien. En dat vind ik juist heel erg mooi. Dat het voor iedereen een andere beleving is. En ik heb mijn eigen beleving erin gestopt.
0: Mm-hmm. Maar dat kan door iemand anders heel anders geïnterpreteerd worden.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk al heel mooi, want kunst roept vragen op.
1: Zeker.
0: Althans, dat is de bedoeling, toch?
1: Ja, ja.
0: En dat is zeker het geval, want dat heb je ook ervaren dat het zo is.
1: Ja, ik krijg inderdaad ook wel vragen over wat ik maak en wat het dan doet en waarom ik het maak en waar ik mijn inspiratie vandaan haal.
0: Ja.
1: Ja.
0: De expositie is in Delft, in het stadskantoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar is het allemaal te zien. Dus je kan daar dagelijks binnenlopen. Het is geen museum of zo. Het is gewoon een kantoorruimte eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk het gemeentehuis waar je paspoort komt halen. En daar is een ruimte waar dan Delftenaren mogen exposeren.
0: Ja.
1: Dus daar komen steeds wisselende kunstenaars uit Delft die hun werk mogen ophangen.
0: Ja, en je bent er zelf ook bij betrokken. Want er is ook iets, je kan de kunstenaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Via een bepaalde manier.
1: Ja, dat klopt. Ik doe deze expositie samen met Constans. En wij hadden bedacht van hoe gaan we mensen nog meer daarbij betrekken? En we vinden het ook leuk om mensen te ontmoeten. Maar een opening kon niet. Dus toen dachten we, dan gaan we winactie maken. Zodat mensen kunnen reageren op wat wij gemaakt hebben. Wat het in hun raakt of een vraag die ze ons willen stellen. Mm-hmm. Die kunnen ze naar ons mailen of via de socials naar ons sturen. En dan kiezen we een aantal inzendingen uit. En die mensen mogen dan als een groepje bij ons komen op 9 oktober.
0: Oh. En wat gaan ze dan doen?
1: Dan gaan we met deze mensen in gesprek, naar de kunst kijken en in op hun vragen.
0: En dat moet je dan mailen naar jullie toe?
1: Ja.
0: Via een bepaald mailadres natuurlijk.
1: Ja, dat kan naar mijn e-mailadres, weet ik uit mijn hoofd. Dat is info@meike-kunst.nl. Mm-hmm. En Meike geschreven met M-I-J-K-E.
0: Ja. En dan komt het allemaal op. Maar ik denk dat die informatie daar ook bij de expositie staat.
1: Die staat bij de expositie, die staat op de flyer en ook op de website.
0: Ja, want jullie hebben daar allemaal veel foto's, denk ik. Ook van de beelden, zei je net.
1: Ja, een aantal foto's, maar ook echt...
0: En schilderijen.
1: Ja, schilderijen. Gewoon originele schilderijen.
0: Ja. En zie je dan alleen natuur of komen er ook nog mensen tevoorschijn? Of is het echt over de natuur?
1: Ja, wat is echt de natuur? Dan eigenlijk ook de vraag. Want als mens horen wij ook een beetje bij de natuur, vind ik zelf.
0: Ja, hebben we nog natuur in Nederland? Is ook de vraag nog, hè?
1: Ik denk dat we nog wel natuur hebben. Ook dieren vind ik dat daarbij horen. Die leven ook in de natuur.
0: Ja.
1: Er zijn bijvoorbeeld mijn keramieke beeldjes, daar zitten mensjes in verwerkt. Dus die mensjes beleven iets in de zee. En dat heb ik geprobeerd weer te geven in keramiek. Dus daar heb ik ook echt mini-mensjes van klei, noem ik dat, in verwerkt. En er zitten dieren in de expositie. Die zijn honden en katten veel van Constans. Want zij kijkt heel erg naar het karakter van het dier en hoe maakt het dier contact met jou. En dat heeft ze geprobeerd weer te geven.
0: Ja. Verschillende aspecten van de natuur komen naar voren.
1: Zeker.
0: En als je wil, kan je erop reageren, want dan moet je even mailen naar jullie toe. En dan hebben jullie ook nog een, als mensen dat willen, een gesprek daarover.
1: Ja.
0: In het stadskantoor.
1: Ja.
0: dat op de ene laatste dag. Of de ene laatste dag.
1: Van de laatste dag is dat.
0: Tot 9 oktober is die te zien, hè, in Delft, in het stadskantoor. Ja. Gewoon tijdens de kantooruren aan het stationsplein even lopen. Ik dank je wel voor het gesprek. Mijkenkunst over het experimenteel en intuïtief werken met verschillende materialen. En zeker deze keer met de natuur. En in de natuur. Dank je wel.

En met The Weeknd, Out of Time, komen we aan het einde van deze late avondshow van maandag 7 september. Morgenavond zijn we er weer. Dan zitten we hier met Bert de Wolf. Andere muziek, andere onderwerpen. Maar ik kan je vertellen, het is weer relaxed. Relaxed muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Wil je het terugluisteren, dit programma? Dat kan op www.delateavond.nl. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik vond het fijn dat je erbij was. Dankjewel voor het luisteren. Wel tussen voor straks. Moet je toch werken, zou ik zeggen. Werk ze. En dan...

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de portiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De politie heeft vanmiddag een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos, in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een ondernemer die een medewerker ontsloeg omdat hij dacht hem gezien te hebben in opsporing verzocht, moet van de rechter ruim 24.000 euro aan de man betalen, schrijft het AD. Het opsporingsprogramma toonde vorig jaar beelden van een gewelddadige overval in Hardingsveld-Giessendam. De werkgever dacht zijn werknemer te herkennen. Hij was ook linkshandig en de lichaamshouding leek volgens hem ook. Hij schreef vervolgens in een ontslagbrief 100% overtuigd te zijn van zijn schuld. Maar de rechter zegt nu dat elk bewijs ontbreekt en dat een onderbuikgevoel niet voldoende is voor ontslag. Het weer dan nog.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Gijs.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 7 september. Het was vandaag een voluit zomerse dag met flinke zonnige periode. Ook af en toe wat sluierbewolking. En uiteraard bleef het overal droog. De temperatuur liep op naar zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht zien we wat meer wolkenvelden. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 16 graden. En morgen hebben we te maken met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En in de loop van de dag krijgen we een actieve storing te maken. Dat betekent dat de bewolking gaat toenemen. En er volgen perioden met regen en het kan af en toe behoorlijk stevig doorregenen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 tot 19 graden. Ook op woensdag is de kans op een paar buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Af en toe breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op donderdag blijft het vrijwel overal droog. Dan een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 11 graden. En donderdagmiddag wordt het in de middag rond de 19 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam-Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de portiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht onderschept door de Franse douane. De container stond op een schip dat richting de haven van Antwerpen voer. Het was uit West-Afrika vertrokken en de container met de drugs had uiteindelijk moeten worden gelost bij een bedrijf in Dordrecht. Volgens de Telegraaf was een deel van de lading van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers. Op basis van binnengekomen informatie werd gericht gezocht naar de partij met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De politie heeft vanmiddag een 15-jarig meisje aangehouden voor een steekpartij in het Kinderbos, in het Brabantse Gemert. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Aan de steekpartij zou een ruzie tussen een groep jongeren vooraf zijn gegaan. Een minderjarige jongen raakte gewond aan zijn arm en gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een ondernemer die een medewerker ontsloeg omdat hij dacht hem gezien te hebben in opsporing verzocht, moet van de rechter ruim 24.000 euro aan de man betalen, schrijft het AD. Het opsporingsprogramma toonde vorig jaar beelden van een gewelddadige overval in Hardingsveld-Giessendam. De werkgever dacht zijn werknemer te herkennen. Hij was ook linkshandig en de lichaamshouding leek volgens hem ook. Hij schreef vervolgens in een ontslagbrief 100% overtuigd te zijn van zijn schuld. Maar de rechter zegt nu dat elk bewijs ontbreekt en dat een onderbuikgevoel niet voldoende is voor ontslag. Het weer dan nog. Vannacht blijft het zwoel. De temperatuur zakt niet verder dan 17 graden. Het blijft droog. Morgen regenachtig en een stuk frisser. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vanochtend was het dan zover. Om 5 uur werd de Algeraanbrug na 4 weken weer geopend voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn daarmee nog niet voorbij. Er zijn nog momenten van stremmingen. Er ligt een nieuw brugklepdek en er is nieuw asfalt gelegd. Maandag rijdt er meermaals een veegwagen over de brug om losse steentjes weg te vegen, om steenslag op auto's te voorkomen. Weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met langzamer rijdend verkeer. Na de sterke competitiestart tegen ASWH is VV Capelle zaterdag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. De ploeg van trainer Roy Brinkman had op bezoek bij Jodan Boys weinig in te brengen en verloor met 2-0. Vooral voor rust kwam Capelle nauwelijks aan voetballen toe. De trainer erkende ook dat er te weinig kansen gecreëerd zijn om Jodan Boys echt het moeilijk te maken. CVV Zwervers heeft de tweede bekerwedstrijd van Alphense Boys verloren met 5-3. Al snel stond de thuisclub met 3-0 voor. Zwervers moest na een gele kaart 10 minuten met een man minder spelen en in die periode sloeg Alphense Boys 2 maal toe. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 7 september. Het was vandaag een voluit zomerse dag met flinke zonnige periode. Ook af en toe wat sluierbewolking. En uiteraard bleef het overal droog. De temperatuur liep op naar zo'n 26 tot 27 graden. Komende avond en nacht zien we wat meer wolkenvelden. Blijft wel op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar ongeveer 16 graden. En morgen hebben we te maken met een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En in de loop van de dag krijgen we een actieve storing te maken. Dat betekent dat de bewolking gaat toenemen. En er volgen perioden met regen en kan af en toe behoorlijk stevig doorregenen. De maximumtemperatuur komt uit rond de 18 tot 19 graden. Ook op woensdag is de kans op een paar buien groot. Er waait dan een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Af en toe breekt ook de zon door. De minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op donderdag blijft het vrijwel overal droog. Dan een afwisseling van zon en wolken. Een zwakke wind en windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Een relatief koele nacht met een minimumtemperatuur van 11 graden. En donderdagmiddag wordt het in de middag rond de 19 graden. Ook op vrijdag kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. Een matige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van 6 huizen in Rotterdam... Delfshaven kunnen vannacht niet thuis slapen. Aan het begin van de avond ontstond er een brand op het balkon van een van de portiekwoningen. De brandweer moest delen van het oude pand slopen om het vuur te kunnen bestrijden. 4 mensen ademden rook in. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. Een container met duizenden kilo's cocaïne is op weg naar Dordrecht.